index onderschat. Al in het Huilands of het Blad gesproken of geschreven werd, die onze fijne band verscheurt. Waar is het nu dicht om te doen? Kijk

Confession of the Groom.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zes uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Liefde voor
0: Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Beste luisteraars, welkom op de Classic Woensdag. De dag van de grote plaatjes met de kleine gaatjes.

0: Goedemorgen. En Nijmeegse vierdaagse lopers, goedemorgen. Zullen ze wakker zien? Manuel, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: We zijn vertrokken voor dag 2.
0: Lekker man.
1: Ik spreek jullie later.
0: Zeker. Hoi. Ja, even wakker worden.

0: Welkom Ingridje, wat heeft ze te vertellen vanochtend?
1: Goedemorgen, het is 4:30 en wij lopen richting de start. Hebben we er zin in?
2: Yo!
0: Dat klinkt super, dankjewel man. Lekker nog hartstikke donker, dat is vreugd. Zo vreugd dat veel net de eerste tienen neven de bedsoorten. Want toen waren die ook gedoucht en alles, dan moesten we helemaal klaar. Ik ben benieuwd wie het gegolven met de ploren.
3: Sterker nog, Ingrid die appte mij wakker.
0: Echt hoor?
3: Die appte mij wakker.
0: Nog eerder was de wakker.
3: Dan ik wel.
0: De mensen de wekker altijd vroeg is. En als ze dan ook nog een keer zo vroeg om ons beginnen. En die stond net al aan het filmpje. Al was tegen een klein beetje op de kop. Dat vandaag roze woensdag is.
3: Het is roze woensdag.
0: Ja, klonnetje roze hier. Dat
3: heeft niks met water te maken, net zoals gisteren wel. Hè? Maar nu niet.
0: We hebben zich 12 uur gehaaien zo gisteren. Maar ik zag ook nog zo'n journaal van de NOS. Die het hadden gemaakt om te kijken wie het allemaal ging. En het is ook zo gestorven. Wow, wat er allemaal te doen is langs de weg. En dus zo'n complete kerk heen. Was ze even een kloetskekens gaan halen. Even gebijen weer voor de. En ook te verholen van ontzettend veel mensen wat die allemaal mee hebben gemaakt. En waarom dat ze dan eigenlijk meelopen. Ja, dat zit toch wel schrijnende verholen soms. Maar ook heel positief en mooie verholen. Dus die verholen die huren misschien straks ook nog wel hibios. Zeker van vandaag van onze burgemeester van Bezel. Martijn Derks. Die gaat straks ook even langs de routes door om te kijken wie dat allemaal geeft. Want dat zien een dag, hè, Wiegje. Wat denk ze? Hey.
3: De dag van Wiegje, ja.
0: De dag van Wiegje. En de dag van, nou, gisteren wel een beetje gemunje in het nieuws, hè. Maar...
3: Oh, wat een brander ineens, hè.
0: Was het nog geweest, hoor. Kieken?
3: Nee, ik ben net gewoon kieken, nee.
0: Ja, ik zoek de beelden allemaal verschrikkelijk, joh.
3: Ik ben een ramptoerist, hè, dat ben ik.
0: Nee, dat weet ik maar. Misschien dat ze er toevallig langskomen, als ze naar de sportschool ging. Ze dacht van, nou, moet even toch even een blik werpen door. Maar dat heb ze niet gedaan.
3: Nee. De foto's en filmpjes spraken boekdelen.
0: Ja,
3: dat ik ken zou beter wegblieven.
0: Ja, dat is ook zo, hè. Laat die mensen, maar die hebben genoeg elend om het zo maar even te nemen. Goed, tieren van 6. We gaan eens kijken wat we vandaag hebben op onze kalender staat. Als het goed is het de 22e, wie ze gemeen zeggen.
3: Dat klopt inderdaad, het is de 22e. En er staat weer geen een dag, Pie.
0: Oh.
3: Maar wel een QR-code natuurlijk.
0: Ja.
3: En die QR-code die luidt dan als volgt. Ik denk dat het niet lukt, zeg.
0: Zeg me nou niet,
3: nee. Wel heavy.
4: Zeg, mag ik eens vragen, wist ik al wie dat is
0: voor? Sam, ik heb helemaal niks. Heb geen idee wat ze ervoor hebben, jong.
3: Nou, dat is toch wel een redelijk bekende. Dat is namelijk Pim van Wielik.
0: Is het Pim van Wielik?
3: Pim zelf.
0: Maar zelf
3: met
0: Pim.
3: Goeiendag.
0: Goeiendag.
3: 2014.
0: Echt waar? Wow. Pim van Wielik. Lang niks meer van Pim gehuurd, maar hij is er nog.
3: Dit is hem.
0: Fantastisch.
3: Ja.
0: Nou, goed. Dan hebben we het ook weer gehad, hè. Fransje Broekhuizen mocht dan zijn pleitje laten zien.
3: Absoluut.
0: Heet er vandaag wel met de Vierdaagse?
3: Nee.
0: Ook niet?
3: Het Oog Her de Musical zie ik daar. Een soort van muurschildering.
0: Mm-hmm.
3: 50th anniversary, dus bestaat 50 jaar blijkbaar.
0: 50 jaar geleden al.
3: Classic Woensdag, terwijl een deel van onze wandelaars alweer op weg is, schrijft hij. Voor de tweede etappe gaan we bij L1 op zoek naar een klassiekertje. Dan ga ik terug naar 1967 met Frank Mills uit Hair.
0: Ja, maar 50 jaar geleden en 67, dat klopt niet helemaal.
3: Nee.
0: Dan zien we toch een paar jaren missen we dan toch eigenlijk?
3: Zeker.
0: Maar goed. Ja, dan mogen Frans even uitleggen hoe dit dan ook precies
3: ik
0: zit.
3: Ik weet niet waarom je die 50th anniversary erbij heeft.
0: Ja, maar je net wel een foto van Hair gezogen. Dat een foto was van de toen het echt 50 jaar besting. Dat zou zo maar kennen, hè. Maar goed. In ieder geval, dat heeft er zelf aan gekoppeld. Hair, huppakee, de musical 1967. Nou, dat doen we mee vandaag. En misschien dat we straks nog zeggen van... nou, ik ga toch nog een keer een pleetje maken van de Vierdaagse. Want...
5: L1, de Vierdaagse.
0: We volgen ze allemaal. De lopers die deze ochtend weer lekker onderweg zien. En achter allemaal weer met die korte boksen aan. Vind ik dat toch zo knap, hè?
3: Krijg deze foto die je nu op L1 TV ziet... krijg net van Peter Meijer door. Dus die is ook wakker.
0: Ja.
3: En je ziet, ze zijn inderdaad al behoorlijk met de korte broek aan het lopen.
0: Gisteren was ook een keer wat die allemaal meenemen door. In die rugsectie, wat er allemaal in zit, hè?
3: Ongelooflijk,
0: die zien er bij, die hebben gewoon van die grote koptelefoons bezig... dat ze lekker in eigen rust kennen ze gewoon loesteren door van allerlei zaken. Er waren mensen die hadden een verhol bij van hun eigen dochter... die heel stuk had ingesproken. En dat kostte ze dan gewoon loesteren en lepen ze beter. Ja, spirituele verholen, podcasts die ze loesteren waren... maar ook weer naar de radio, naar L1. Dat vond je ook wel prachtig om mee te maken. Nou, en welke loesteren van L1 onze gloeiwappers komen zo meteen als eerste even bellen?
3: Ik denk toch wel weer even Manuel.
0: Manuel, de rijdende bakker, hè? Ja, ja, de lopende bakker. Gewoon zo meteen even doen. Eerst maar eens even kijken naar dit dag voor vandaag. Want het is classic gewoon zeggen. Dat betekent dat we klassiekertjes zoeken. Ja. Nou, wat gaan we dan hier knallen vandaag?
3: Nou, we beginnen met een lekker oudje van de Spencer Davis Group. Oh. Keep on Running. Daar komt Otje Oetneer weer mee.
0: Ach, is Otje Oetneer alweer
3: vroeg
0: wakker?
3: Ja, is alweer wakker. Maar heel vroeg, alweer om 9:30 vannacht. En Mark van Dijk, die was ook vroeger, vannacht 3:00.
0: Zo.
3: Die moest dus ook lopen. Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze roze classic woensdag dacht ik meteen aan de Village People met YMCA.
0: Ja, het is wel een plaat die perfect op je past op deze roze dag. Hè? Heerlijk, man. Goed.
3: En Royal de Buxemeester zegt, Pascal en Maarten, ik ga op deze classic woensdag eens een keertje voor Elvis.
0: Nou,
3: zou Marco Vonk leuk vinden. Met If I Can Dream.
0: Dan ben ik wel benieuwd of Marco Vonk zich zo meteen meldt bij alleen. Of er ook die platen gedacht heeft. En Josje Kers nog even.
3: Ja, die zegt goedemorgen Maarten en Pascal. Vandaag Classic Woensdag. Ik ga voor een lekker lang nummer uit 1969. Barry Ryan met Eloise.
0: Prachtig geproduceerd nummer. Heerlijk om die weer een keer te huren. Emma van Eerbeek, goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Pascal en alle goede wappies.
0: Hallo Erwin.
2: Ja, het is alweer classic woensdag.
0: Ja, dat is het, jong.
2: Ik wil hem toch een keer proberen. Maywood met Rio.
0: Maywood met Rio.
2: Dan wens ik iedereen een fijne woensdag. Werk ze allemaal. En Radio 1.

0: met Die Die Shakira en Burna Boy hier bij L1 om 8 uur van 6. De Ellen Norton Show is wederom gestart en onze groeiwappies staan weer in grote getallen hier bij ons voor de deur te kloppen. Harold en Stroby, goedemorgen koning Harold.
1: Goedemorgen Maarten, Pascal,
0: groeiwappies. Hallootjes.
1: Ik vind het classic woensdag. Kan ik toch weer eens weer Gary Moore, Walking by Myself.
0: Ja, Walking.
1: Wens ik u allemaal een kortige woensdag. De wandeleers in Nijmegen, heel veel succes en plezier. En Radioa.
0: Ja, die was van Sjoen, dat ze er ook allemaal aan denken natuurlijk hier in het Limburgse land. Hè. Ah, nog even, en ik hoop ook door Limburg en Wanjelen, bonjour. Heerlijk is er om mee te maken. En we hebben er meer, Maarten.
2: Ruudje Oetklimmen natuurlijk.
0: Ruudje Oetklimmen.
2: Altijd de vaste waarde. Goedemorgen Maarten, Pascal. Hier met Ruudje Oetklimmen. Vandaag op Classic Woensdag en natuurlijk Wandel Woensdag, tweede etappe, kon ik voor Status Quo met The Wanderer.
0: The Wanderer van Queen, Status Quo, gaan we erbij zitten, Dolbe.
2: Jean Baudelier.
0: Jean Baudelier.
2: Ja, Jean Baudelier. Goedemorgen Maarten en Pascal. Voor de volgende keer dacht ik aan F.R. David met Words.
0: Prachtige plaat is dat, hè? Fijn dat we eraan denken.
2: Zal ik Willem Kutverburg nog even doen?
0: Neem hem even mee, jong.
2: Willem Kutverburg groeit voor met The Darts. En Come Back My Love.
0: Echt worden,
2: ja,
0: dat is
2: Come Back My Love.
0: Nou, dan gaan we toch eens even kijken wie Stefan van Ingen er vandaag van denkt. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Goedemorgen, kerel.
3: Op deze classic woensdag.
0: Dat is het.
3: Op deze classic woensdag. Waar ik eens aan denken om richting de Duitse hoek te gaan voor ons klassieker kijk. Ik was aan denken aan Matthias Rai met Verdammt, ik liep dich. Heren, een hele fijne dag. Tot morgen en radio.
0: Radio, want het is zo'n Duitse hoek om door een keer in te gaan. Hè? Ja. Matthias Rai, Verdammt, ik liep dich. Gaan we daarbij zitten. Michel Bakker, goedemorgen vriend. Welkom in de uitzending.
4: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden van de gezellige wandelzender De Nederlander.
0: Dat zien we ook.
4: Met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan de Nolan Sisters met I'm in the Mood for Dancing. Okay. Dan maar ook volgloeien in Classic Woensdag. Goed, de Barregaande gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag en we spreken ons morgen bij Dance Donderdag. Dit was de Barregaande voor L1 Radio. Radioa,
0: dankjewel. En we zeiden het al, dat er al immers kwamen de Elvis met If I Can Dream.
2: Ja.
0: Dat was de Buxemeester.
2: Zeker.
0: Nou, er zijn de Elvis bij ons, dat is de Limburgse Elvis. En dit is Marco Vonk, die heeft zich ongemeld. Eens kijken of dat het goed gehuurd heeft. Goedemorgen, Marco.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Het is een classic Wednesday, klassieke woensdag. Ja, klassieke woensdag. Ik dacht eerst aan Arne Janssen, Meisjes met rode haren. Ja. Dat zou wel een mooi nummer zijn.
0: En Elvis.
5: Maar ik denk nu bij mezelf van, hey baby. I'm asking much of you. No, baby.
0: Oh.
5: I'm asking much of you.
0: What are you asking?
5: Just a bigger hunger love. Will I do it?
0: Oh.
5: That's right. A Big Hunger of Love. Opgenomen op 10 juni 1958. Gezongen door de one and only King of Rock and Roll, Elvis Presley. Yeah.
0: Oh.
5: Radio.
0: Radio. Even kijken, even matchen. Elvis, I Can Dream en A Big Hunger of Love. Nou, dat klopt niet helemaal,
2: nee,
0: hè? Het zit niet helemaal zuiver. Maar goed, zelden wij platen van Elvis. We zien wel de Elvis vandaag populeren, dus ze kennen van alles bijkomen. We komen eens even vragen aan Rob, de taxichauffeur. Rob, goedemorgen, welkom.
6: Goedemorgen, mannen met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo, Robby.
6: Ja, ik begin vandaag om 9 uur in Maastricht.
0: Ja.
6: Onder Den Bosch, wachten en wat druk. En wat de volgende betreft, dan hoor ik voor Freddy Breck met De Avond Is Nog Jong.
0: Ja, dan maar beginnen.
6: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio.
0: Ja, Radio. Ja, dat is een plaat om 7 uur s'avonds te draaien.
2: Ja,
0: dat is de Avond Nog Jong.
2: Ja, Avond Nog Jong, ja.
0: Dat hoeven we nog niet te draaien. Ja, is dat veel te vlug. Ja, is het 20 op 6. Dat moeten we allemaal niet hebben. Dan gaan we kijken door Marietje Magiels. Goedemorgen, Marietje.
7: Hey, goedemorgen, mannen. Ja,
0: hallo, man.
7: Het is woensdag. Midden van de week is weer. Het gaat snel.
0: Zeker.
7: Ja, de voorgloeier voor deze Classic Woensdag. Dan ga ik nog eens proberen met de Flippers. Met die rode zonne van Barbados.
0: Ja, die rode zonne.
7: Mannen, ik wens je een fijne uitzending. Blijf gezond, alles rustig en alles morgen weer. Radio.
0: Radio. Die rode zonne van Barbados.
2: Ja.
0: Jongen, dat ze een roze zon hebben van Barbados. Anders hadden we die kunnen pakken op deze roze dag. Hè. Wat hebben we nog meer? Ik zocht dat Petra Stroom over wakker was.
2: Ja, en Petra Stroom is zeker al wakker. En die komt ook met het volgende aan. Die zegt The Bee Gees met More Than a Woman.
0: Ah, lekker.
2: Lekker
0: die kan morgen ook nog mee. Hè. Als ze morgen denkt van nou, ik weet niks. Zeker. Dan kan ze die ook nog aanvragen, de Bee Gees.
2: En onze wegenbouwer Fred, die komt nog wel met een mooi klassiekertje ook. Hoor. The Rolling Stones met Honky Tonk Woman.
0: Honky Tonk Woman van de Rolling Stones. Stones gaan we ook op een kunnen bijzetten. Ja. Fantastisch, zeker op deze dag dat we lekker doorknallen. Ik denk dat het tijd is dat we toch maar eens een keer contact moeten gaan opnemen. Ja. Met immers in de vierdaagse strijd. En immers hebben we eigenlijk niet verwachten. We moeten zo meteen even nog gaan bellen met de... Ja, ik zie immers hier in de boek. Ja, eigenlijk moet ik het zo zeggen. Als ze met een zier tegen zou komen, dan zou ze heel snel functie zwemmen.
2: Dan weet ik al wie het hebt. Ja.
0: Weer dan?
2: Witte haai?
0: De witte haai. Dit doet ook bij de witte haai. Zullen we eens kijken of we dit kunnen bereiken in de optocht?
2: De witte haai niet zwemt of loopt.
0: Hij is een loper. Dat is een man die altijd boete is. Hè. Of het nu het werken is of dat het lopen is. Maar dat is wel een man die ook altijd bij ons bezig is. Met de vurgluur. Altijd wel een zo'n pleetje heeft. En als we hem kunnen bereiken...
2: Dat lukt toch niet even de show?
0: Nee, is natuurlijk niet. Hallo!
8: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Marco. Welkom in de LN Ochtendshow.
8: Ja, goedemorgen.
0: En jong, de eerste kilometer is weer in de been.
8: Ja, blijf.
0: De eerste kilometer is weer in de been.
8: Ja. Ik was rond 12 uur binnen.
0: Oh, dat is al op tijd. Dat is goed doorgelopen. Hoeveel kilometer per uur lopen ze zo'n beetje?
8: Dan zat ik zo rond 6,2.
0: Dat is toch best wel stevig.
2: Wieveel kilometers lopen ze?
8: 40.
0: Oh, nou, held. 40 kilometer door de techniek. Nou, als je dan denkt, wel heel meuk. Hey Marco, we zien ontzettend veel mensen zien we langslopen. Ook op televisie is er zo, we zullen allemaal voorbij komen. Hebben allemaal een rucksacksgebied. Hebben ze gewoon een rucksacksgebied en wat zit er allemaal in?
8: Nee, ik heb alleen een heuptasje en er zit alleen twee flessen water in en een krentenbroodje.
2: Ah, zo. Is dat alles?
8: Dat is alles.
0: Ja, maar de crisis langs de week ontzettend veel dingen werden aangegeven.
8: Ik kan ze overal blijven griepen.
0: Wou net zeggen, hè. Best ook al gloeiwappies tegengekomen?
8: Nee, nog geen ene.
0: Maar jong, dan was het toch eens even rondje om de geen roepen van... Gloeiwappies, gloeiwappies! Noem ik toch, we kunnen die appje natuurlijk wel afspelen... maar wel zonder om even live even de vuurgluur te doen, hè?
8: Ja.
0: Was wat aan te denken?
8: Ik zou
0: het
8: zelf aan te denken
0: aan Vanity Six
8: met
0: Nancy Girl. Nou, wensen we alle deze classic gewoon zich op en erbij zitten. En we wensen jullie ontzettend veel succes vandaag op deze roze woensdag. Zo zoveel roze om de gein?
8: Ja, heel veel.
0: Je hebt ze het zelf ook aan?
8: Nee, ik niet.
2: Ik vind het wel gek stil om de geer.
8: Probleem?
2: Ik vind het wel gek stil om de geer.
8: Ja, ze zijn allemaal nog een beetje beduurd, denk ik zo.
0: Ja, sommigen hebben misschien bloor aan de puur. Dat ze denken van nee.
8: Ja, die had ik echt
0: wel. Ja, echt hoor. Maar jong, ze maar goed laten behandelen, hè?
8: Ja, zeker.
0: Goed zo, we gaan de succes wensen maken. Hoor. Misschien dat we morgen even terugbellen.
8: Dankjewel.
0: Goed, dan maar eens. De Witte Haai.

0: Mijn naam is Enrique Iglesias, hier bij Alain in de Ellen Ochtendshow van deze Goonsdag. We hebben straks weer een contact gaan opnemen met allerlei andere mensen die in de Vierdaagse meelopen. En de eerste vanochtend was al de Witte Haai. En die zei... Door mij maar Vanity 6 met de Nasty Girl. En het derde gewoon genomen van de Cerebellies kunnen be. De Ever de Spencer Davis Group, de YMCA van de Village People, Elvis met I Can Dream, Barry Ryan met Eloise, prachtige plaat. Ever Davis met Words, de Status Quo met The Wanderer, de Darts hadden won of Freddie Breck, Walking By Myself, Matthias Ruim, Onkis Weitag, die rode zonne van Barbados. Maar ook de Rolling Stones met die Hunky Dunk Woman. Dan gaan we maar eens even kijken wie Remco Levens ervan denkt. Onze taxichauffeur. Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo, man.
1: Hier met Remco, de taxichauffeur.
0: Ja, welkom.
1: Ja, classic onzicht. En dan wil ik toch weer eens voor de Dolly Dodgers.
0: Oh, ach.
1: Met het nummer Radio.
0: De radio van de Dolly Dodgers.
1: Ik zal zeggen, ik vind het een fijne uitzending in de studio. En ik zal zeggen, tot maandag. Groetjes.
0: Radio, we hebben een lekker weekend. En geniet ervan, jong. De Schansen weekend wel lekker door, lekker koetje. Heerlijk om ermee te maken.
2: Wij volgen ze. De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, en de eerste beelden uit de Vierdaagse zien ook alweer binnen. We hadden net nog hele donkere beelden, omdat de mensen heel vroeg al de start over moeten. Ja, wat knap dat ze allemaal door gescand moeten worden door die mensen.
3: Ja. Ik heb er eentje van... Ja, dat net het krieken van de dag is.
0: Dat is een beetje donker.
3: Dan weer live bij zijn natuurlijk, hè.
0: Ze is het ook wel een beetje, hè. Maar ze zien er al heel veel roze wat we zien.
3: Absoluut.
0: Mensen die nog weinig vertellen tegen elkaar. Een beetje het pasje erin hebben. Dus nog een klein beetje de slobende uig.
3: Dat is eigenlijk een beetje wat de Witte Haai ook zei. Ze moeten een beetje wakker worden.
0: Maar ze zien er wel al een beetje die wakker zien.
3: Ja, we hebben net Ingrid al gehoord natuurlijk. Maar die is al lekker onderweg, hoor.
4: We zijn 6 kilometer onderweg. En...
3: Kijk.
4: Er is nog meer Limburg hier in de buurt. Hallo. Ja. Import. We doen net alsof vandaag. Dus,
5: nee, we zijn nu niet in Limburg.
4: Maar we zijn lekker onderweg en het gaat goed. Ja. En het is heel gezellig.
3: Ja, dat ziet er gezellig uit.
0: En, het ziet er zeker gezellig uit.
3: Ook helemaal in het roze. En ja, ze loopt iedere dag met een gesminkt gezicht natuurlijk rond.
0: Ja, zeker.
3: Ook

0: Haagse Partij, dat begon door Wiegen.
1: Ik moet je zeggen, Peter Meijer en Ingrid, die hebben elkaar ook al ontmoet.
0: Wat? Ja. Hebben ze allemaal elkaar ontmoet?
1: Ik heb een foto gekregen.
0: Nou,
1: daar staan ze allebei op.
0: Ik zie
1: ze
0: het.
1: Ze zien er fris en vreugdig uit allebei, hoor.
0: Ja, volgens mij is dat gisteren de afloop, hè. Dat
1: ik
0: ze
1: denk het wel, ja.
0: Waren dat ze de 40 kilometer in de benen hadden.
1: Dat is de wedren waar ze zitten.
0: Ik kan me dat voorstellen, hè. Dat misschien nog lekker één pilsje drinken of een beetje water, om een beetje bier te komen. En dan moesten ze toch even schoon laten masseren, joh. Want die benen die hebben wat geleden, joh.
1: Ja, echt wel.
0: Maar goed, oké. Okay, Remco zijn pleintje morgen even van de bier zitten in de Dolly Dots. Ondertussen kan je even kijken wat er meer is binnengekomen.
1: Ik heb Mike binnengekregen.
0: Mike.
1: En die zegt ook, jongens, MyMCA van de Village People in verband met die roze woensdag vind ik toch echt wel een optie.
0: Nou, zegt er bij een streepje bij, geen probleem.
1: Handje Vaas heb ik ook nog.
0: Handje
1: Vaas. Die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Vandaag dacht ik op deze Classic Woensdag aan Tony Christie.
0: Ach, met
1: het is dus
0: the way to Amarillo. Dat is niet de way to Amarillo, dat is de way to Wieken vandaag bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dankjewel, de prins Oetgelaan. En de laatste, Fransje Boekhuizen.
1: Die komt nog even terug, want we hadden het over Her, hè, wat hij op dat plaatje had. Ik zal het nog eens even voortoveren. Hij zegt, ik ben in januari 1970 naar de eerste voorstelling van Her geweest.
0: Echt hoor?
1: Dat was in een grote tent naast het Olympisch Stadion in Amsterdam.
0: Wow.
1: Dat is lang geleden.
0: Je hebt wel gek meegemaakt allemaal,
1: hè? Nou, echt wel.
0: Ja, toen was het er niet van zonnen.
1: Nee. Nou ja, Her the Musical, 50th Anniversary, staat een man bij, trouwens, op dat plaatje. En die heeft ook een shirt aan, 1967.
0: Zal er dat zien? Is dat Fransje Broekhuizen?
1: Ik zou het niet weten.
0: Dat zou zomaar kunnen, maar dat is in de snor. Ik denk dat er dat is. Hey, zal het niet kunnen uit eigen doos zien? Dat, nou, ook dat huren we keer.
1: Ja.
0: Het zou geweldig zien, hè? Dan weten we over wie Fransje de Roots ook weer nog een jong Fransje was, om het zo maar te zeggen. Zometeen gaan we bellen met Manuel de Lopende Bakker.
2: Het is zomer. Zomer in Limburg.

0: Ochtendshow was. Classic Horns zich vandaag de lekkere klassiekers die zeuken, maar er zijn er al behuurlijk wat binnengekomen. En dat vinden we prachtig. Zelfs Van Houten, de Vierdaagse, dat behuurde dat Vanity 6 met Nasty Girl ook op een Lieske de Bie moet komen te storen. Maar we kunnen natuurlijk ook zeggen op deze dag een schöne goeie
1: een
0: schöne
1: jonge mooie.
0: Ja, Franske.
1: Dat is een verhuurig bij dat Classic Horns zich. Nummer van Oester Culture Kruis, door groep Bab.
0: Bab?
1: Maar waren ze net met het punt.
0: De welke van Bab vandaag?
1: En Bab zou ook willen voorstellen met een liedje van hun Verdamd Lang Heer.
0: Verdamd Lang Heer? Ja.
1: Dat uur, maar klassieker Oester Culture Kruis. Ik wens u wie immer een schöne uitzending en gederen en een schöne dag. En ook waar een duimpje voor de wandelaars.
0: Zeker.
1: Dan echt wel de padja voor die lui. We moeten ze maar doen. En nog eens in vooral. Maar goed. Wie gezegd, radio.
0: Radio, dankjewel. Verdamd Lang Heer. Dat heeft er Andreas Gabbeli heeft dat volgens mij ook gemaakt.
2: Ja,
0: dat dacht ik ook. Ja. Misschien is het wel een covertje. Geen idee van Bab. We hebben een bericht van Fransje Broekhuizen. Zit, ik ben niet de man op de foto.
2: Oh, ja.
0: De foto heeft ooit ergens ingestaan. Ik ben wel circa een jaar later naar de Nederlandse versie van Heer geweest in het openluchttheater in Valkenberg.
2: Oh, ja, dat is
0: prachtig. Aha. Hij leek er een beetje op. Hè. We dachten, we waren een beetje van
2: smaak. Jij was meteen zo van dat is
0: ik dat is hem, maar dat is er dus niet.
3: Nee. De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: De eerste hebben we al gehad in de uitzending. En natuurlijk al verschillende filmpjes van de Ingrid Breukemans. Onder andere de foto hebben we gezien dat samen met Peter Meijer sting. Maar we moeten toch even gewoon bellen. En dat doen we dus dagelijks met een hele hoop mensen die we verwelkomen. En de ene daarvan is normaal onderwegens met Mick. Oftewel, de rijdende bakker.
2: Ja.
0: Manuel Antunes. En we gaan eens kijken of we nu al in de uitzending kunnen krijgen. Omdat er weer het wandelen is. Of dat het niet gelukt is gisteren dat er uitgevallen is.
4: Goedemorgen.
0: Ja, een applausje. Van Manuel, de lopende bakker. Manuel, goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongen.
0: Oh, hoe is het gisteren verlopen, Manuel?
4: Oh, ja, redelijk.
0: Redelijk, dat klinkt niet echt helemaal positief, hè?
4: Nee, ja, ik had last van de bovenbenen. Dus, de laatste 10 kilometer waren zwaar, dus ik was om 5:10 winnen.
0: Oh, dat is laat.
4: Oh. Ja, normaal gesproken ben ik om 4:00. En nu heb ik twee bladen.
0: Ja.
4: En ik heb de last van de linker bovenbeen, dus het gaat redelijk.
0: Nou, redelijk. Dus, hey, maar na één dag, het gaat toch niet zo zijn dat je gaat uitvallen, hè?
4: Nee. Ik ga straks kijken hoe het loopt. En het is gelukkig op dit moment niet zo warm. Dus het is te doen.
0: Ja, het scheelt wel natuurlijk dat het niet zo warm is. Maar langs de weg kun je wel een klein beetje laten masseren.
4: Ja, maar dan zit je aan de tijd. Nee, ik ga straks kijken of ik een van die twee bladen kan prikken. En gewoon doorgaan, hè?
0: Ja, dat is niet opgeven, hè? De opgeven is geen optie, zeggen ze wel eens vaker, hè?
4: Ja, maar ja, soms kan niet anders. Maar ja, dat hoop ik niet, maar het gaat redelijk, zeg maar. Het gaat niet zoals ik had gewacht.
0: Het kan niet altijd positief zijn. Er zit altijd wel toe wel eens een keer een momentje bij zitten dat er een klein beetje tegen zit. Waar loop je op dit moment, Manuel?
4: Ik ben nu, net voor Alverna.
2: Oh ja, Alverna, ik ken dat wel. Dus, dan ga je bij de camping ga je de bocht om en dan loop je richting Wiegen.
4: Ja.
0: Ik hoor dat de eerste orkesten ook alweer wakker zijn daar, hè? Laat eens wat horen.
4: Ja.
2: Nou ja, je hoort het.
4: Ze zijn nergens op.
2: Ja, dat is jammer, hè?
4: Nou, het loopt nu, ondanks alles, loopt goed.
0: Goed, wij hadden het zojuist ook al met Marco Achterover dat sommige mensen lopen met een rugzakje. Ik weet niet of jij ook met een rugzakje loopt.
4: Ja.
0: Wat heb je erin zitten?
4: Deze rugzak is kleiner dan die van gisteren, dus ik heb water. Chips.
0: Chips?
4: Ja, wil je ook wat?
0: Ja. Gooi maar wat deze kant op, maar dat lukt niet, denk ik.
4: Ja. Nou, ik heb een stationeertje en twee passokken. Voor de rest niks.
0: Voor de pinpas, die is het allerbelangrijkste.
4: Ja. Je kan me vooral eten en drinken, dus zoveel hoef je niet mee te nemen.
0: Nou, goed weer in de benen bij zo te zeggen. Huppakee, lekker doormarcheren en de volgende kilometer. Manuel, dankjewel!
4: Hey, tot morgen!
0: Doei! Intussen zien we beelden met ontzettend prachtige, mooie roze paraplu's allemaal ja, boven zeker. De weg. En dat is toch wel, als de west nog meegesleept, gewoon die kilometers
2: zeker
0: lang
2: weten. Ik denk dat Manuel loopt het ook gewoon uit natuurlijk.
0: Ja, dat komt ook goed, hè.
2: Probleempjes die hij heeft. En ja, moet je kijken, ze lopen lekker door. Volgens mij is dat inderdaad al in Wiegen.
0: Ik denk dat het om muzieksgebied is. Laten we even mee gaan loesteren. Ja, ja zie je.
2: Ja, die staan boven op dat bruggetje.
0: Ja, dat zijn de routetoeters, hè. Ja. En de kleuren van de wortelpin hebben ze dood, blierik, hè.
2: Ja, fantastisch, hè.
0: Heerlijk, man, om daarmee te maken. Allemaal hier bij jij en wij volgen ze de lopers van de Vierdaagse.

0: kwart voor zeven is het geworden inmiddels. Virgin Dine Becker. Opstond Mientse. Hoe heb ze vandaag vakantie? Lekker vruggelijk hier route veren. We vandaag weer de dame in 21 graden. Maar het kent zo maar zien dat er een drupgoede lochkump. Hebben we lang nog maar gehad? Werd ze nog wie de doos in het regen, Maarten?
1: Nou, dat is een goede vraag inderdaad.
0: Jojojojo.
1: Volgens mij verdampt het ook meteen als het op de grond terecht komt.
0: Nou, het is wel beter uit te haaien als ze de soffers. Dat vind ik wel, hè. Heerlijk, man. Ik ken ze een keer het alles weer een beetje lochten, om het zo maar even te zeggen. Goed, de loch boven Nijmegen zit ook nog best wel redelijk goed. We hebben de nemers gehuurd en zeiden van, moet het regenjesje aangedoen vandaag. Alleen maar roze kleiers die we binnenkomen. Heb ik een roze kleier binnengekregen wat betreft foto's hoe de vierdaagse. Laten we van nog een kieken.
1: Eens even kieken.
0: Kijk eens even die agenda.
1: Peter Meijer.
0: Ach, nou.
1: Echt hoor, roze al over aan.
0: Ik zie het, joh. Klonnetje roze hier, hè.
1: Hij ziet er nog goed uit, vind ik, hoor.
0: Ja, en een beetje blauw nog. Even gisteren met blauwe petje.
1: Ik heb foto's van Waddelup. En daar zien ze ook veel mensen met roze aan. Het is nog redelijk rustig, vind
0: ik. Maar knapt het toch om iets te kieken, hè? Met een roze stulke langs de weg. Om te kijken wie die lopen ze gaan door de vierdaagse.
1: Heel bijzonder is dat.
0: We blijven ze volgen hier de ganse dag. En het komende uur gaan we overbellen. En het komende uur gaan we bellen met Peter Meijer zelf. Ja. Doen we altijd. En straks nog Mark Verdijk, Ingrid Burgermans en de burgemeester Martijn Derks. Ja, dan gaat ons natuurlijk even vanuit wiegen, vanuit zijn eigen pleitske. Nog even vertellen wie het ervaart. Om door weer een keer te zien en de lopers allemaal langs te zien komen. Dennis Thomas, goedemorgen. Welkom in de show.
2: Hoi vrienden van de show.
0: Hallo.
2: Ik gok hier bijdrage met Willy Nelson met On The Road Again.
0: On The Road Again, hè.
2: Fijne uitzending weer. Ah. En...
0: Wat?
2: Radio, wat?
0: Oh, ik dacht al dat je opstapproblemen had, hè. Ja, dan moeten we het hebben. Beetje nu in de biertak erin, ik heb het gehoord. On The Road Again voor Willy Nelson. Huppie Blauw, goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen, Gloeiwappies. Huppie Blauw hier op deze Classic Woensdag. Ja, ik dacht dan een lekker klassiekertje, ook uit Duitsland. En dan wel van Roy Black und Anita. Und schön ist es auf der Welt zu sein. Mannen, een hele fijne uitzending en Radio, wa.
0: Radio, dankjewel, Huppie Blauw. Gisteren was het zien een dag, hè. De blauwe dag bij de Vierdaagse. Maar ik denk dat ik voor Huppie Blauw ontzettend slecht nieuws heb, want... Ah, gisteren.

0: Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover.
1: Een van mijn favorieten uit de jaren 80, hè? Heerlijk, man. Om daarmee te maken nog een keer dat blaadje. Of die gaat gewoon ook deze dag beter benieuwd. Twee stemmen op dit moment voor Village People met YMCA en Matthias Rijn met Verdammt, ik liep dich. En dit is Tears for Fears. Everybody wants to rule the world in de Ellen Ochtend Show.

0: Goedemorgen, dit is weer een keer te huren. Terug bij de jaren 80 en zeker op deze dag doen we klassieke zoeken. En dat huurt het eigenlijk wel op hier. Het eerste op 4 is met Everybody Wants to Rule the World in de Elin Ochtend Show. De klok tikt lekker door en dat betekent dat het zo meteen weer 7 uur is geworden. Maar we gaan door met de volgende uur. En uiteraard met al die verholen hoe te nemen is vierdaagse. En we zoeken nog een heerlijke klassiek plaatje. Nou, Dennis Thomas had wat opstartproblemen met het zeggen van radio. Wat?
1: Radio, wat?
0: Nou, dat is toch allemaal goed gekomen, gelukkig. We gaan eens even kijken wie het is bij Johan Gerrits, oftewel de Joker van Postel. Jokertje, goedemorgen.
2: Goedemorgen, man, en goedemorgen, vogelaars. Je bent Joker van Postel.
0: Hallo.
2: Alle vogelaars die aan het wandelen zijn en ook andere wandelaars natuurlijk. Van de vierdaagse succes zijn ze vandaag en de community wat ze nog lopen. Ik moet er zelf niet aan denken om ze weer te lopen.
0: Nee, maar, dat is een budget, hè.
2: De proclaimers die moesten er blijkbaar wel aan denken, want die is ongeveer 500 maals.
0: Ja.
2: Die 500 maals die gevolgd daar nog mee liggen. Zelf gewoon nog lekker kamperen. Dus kijken wie dat allemaal weer rijdt dit jaar.
0: Oh.
2: Voor de rest wens ik iedereen een fijne werkdag voor degene die moet werken. Voor degene in de vakantie hebben we een fijne vakantie. Chauffeurs houden tussen lintjes en radio.
0: Radio. Gisteren was een klein bienerde bij zagen voor de platen. De Proclaimers met 500 miles. Hè. Maar goed, dankjewel Jongetje vandaag voor de bijdrage.
1: Nou, wagentje zal wel klaarstaan. Hoor.
0: Ja, dat denk ik ook, joh. Ja.
1: Stefan Penderstam, die zegt... Goedemorgen, Pascal en Maarten. Voor de vorige had ik ook graag Matthias Rijn met Verdamd, ik liep niet.
0: Ja, ik zei net al twee stripjes, maar ik had daar stiekem al de bier gedaan. Ja, een beetje gevoed op, maar...
1: Het was wel een beetje bier blijven, hè?
0: Nou, ik ben bij vast al verroet. Moest ik kijken hoe ver ik denk.
1: Dan pak je nog even Ronnie Notermans. Die zegt, heren van de L1 Ochtendshow. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze classic grondsdag kon ik For the Love of Money van de OJ's. Zo, dat is een oudje.

0: Dankjewel, Rozeke. En van Rozeke, groepen door naar de man die straks weer op Maastricht Aken Airport heet. Dat is Helmut Weisse. Helmut, goedemorgen voor je bijdrage deze ochtend hier op Classic Woensdag in de Voorgloeier.
1: Eén goedemorgen, Pascal en Martin. Ja, daar zijn we weer. Classic Woensdag, oftewel Classic Friteuze Dag dan, niet te versmaden. Ja, welke plaats voor vandaag met die roze woensdag voor de vierdaagse lopers zijn? Dan ga ik toch nogmaals voor Gloria Gaynor met I Will Survive vandaag weer. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Wens je verder een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, dankjewel voor je bijdrage deze ochtend ook weer. En ik zeg, hè?
2: Ja.
0: Ja, hè? Echt hoor?
2: Ja, zeg hoor.
0: Suus toe wat ik zin, Maarten.
2: Ik zin ook wat ik suus. En ik heb het al een beetje... Ik probeer het binnen te halen, want dat is toch een foto die we nu binnenkrijgen van Michel Bakker.
0: Ja, dat is
2: ik zeg er nog niks over.
0: Nee, weet je wat? We gaan het straks uitleggen, want ja, we slogen stiel achterover. Maar ja. Dit ken niet het woord.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Archeoloog Wim Dijkman heeft begin dit jaar €3000 gevraagd voor zijn werkzaamheden bij het onderzoek naar het mogelijke graf van D'Artagnan in Maastricht. Terwijl was afgesproken dat niemand aan het onderzoek zou verdienen. Een deel van het dak van de monumentale Cereshoeve in Vaals is gisteravond ingestort. Uit voorzorg werd de naastgelegen woning ontruimd. Niemand raakte gewond. En Mark van Bommel lijkt de nieuwe bondscoach van België te worden. Volgens verschillende Belgische media zijn de gesprekken met de 49-jarige Meersenaar in een afrondende fase.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
3: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
2: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
4: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
2: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden.
5: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
6: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
5: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
6: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl. Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl. EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.

Kan ze lekker oplopen? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Alweer een kilometer. Hoe het verse van een goedje lopen, hebben ze 30 kilometer op Tesselbaas. Maar er is een paar keer de Vendel, 24 kilometer. Nou, dat heb ik het al gehad, maar die mensen die vandaag 40 lopen, helder zien het.

0: jongens, was Manuel de lopende bakker. We hadden ook al onze eigen witte haai in de uitzending. Marco Achter, dat was ook wel weer verhalen vertelde. En Ingrid Breugemans, die al wat filmpjes stuurde naar ons. En Peter Meijer, die al veel foto's liet zien. En zo gaat het de ganse uitzending door, Ribi L1. Op deze dag, deze klassieke dag, hebben we lekker klassieke plaatjes circus. 10 over 7 geworden. En Elise geeft steeds langer het weer. Maar er mocht nog van alles bij komen. Een skietje met me hebben. Hey, is Frans Veder weer?
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, man.
1: Goedemorgen, Groeiwappies. De Frans V is er vandaag ook wel bij.
0: Ja, dat is goed.
1: En ik ga met coach Frans, met Bab, verdampt lang her.
0: Verdampt lang her.
1: Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Ik heb nog niet gehoord van coach Frans. Want nu inderdaad die cover was van Andreas Gabalier, die plaat.
2: Ja, maar goed. Ik denk dat Frans onderweg is, naar zijn werk.
0: Dat denk ik ook, joh. Wat hebben we nog meer?
2: Ik heb onder andere binnengekregen nog Eddie Knaken. Die zegt, mijn klassiertje is Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares.
0: Tavares, fantastische plaat.
2: En de Berenman, Wiel Laurens, die komt er ook wel met een mooie, hoor. Avalon van Roxy Music.
0: Een beetje een rustige plaat om heerlijk mee te beginnen. Mooi, heerlijk zo'n dag, hè?
2: Prachtig.
0: En de video's komen weer binnen van Mark van Dijk. Zeker. En die gaan we zo meteen even zien. Nou, dan even terugkomen op die foto. Want we kregen een foto, nou een beetje een creatieve foto, van Michel Bakker, de barregaander. Wat heet hij gedaan dan?
2: Nou ja, als je naar LN TV kijkt, zie je dat wij ineens meedoen aan de Vierdaagse. Of in ieder geval meegedaan hebben.
0: Ja.
2: Want wij hebben zelfs medailles om.
0: Ja.
2: En Nijmeegse Vierdaagse, de Walk of the World staat er. We staan daar een beetje ontspannen wel bij.
0: Mm-hmm.
2: En jij staat te leunen en ik sta
0: er natuurlijk
2: voorbij. Zo hoort het ook.
0: We hadden de bar hangen.
2: Ja, het lijkt alsof we zo meegelopen hebben.
0: Ja, wat de mensen niet kennen zien is dat ik een bandje om heb. En er staat op 2024.
2: Ja.
0: Dus zou ze eigenlijk kunnen zeggen, dat is een foto van een paar jaar geleden. Maar we hebben er nooit meegedaan.
2: Nee. Michel Bakker.
0: Ah, Michel.
2: Ja.
0: Wel creatief, hoor. Vind ik wel heel mooi gemaakt allemaal. Nou, die creativiteit. Wie het hoogtijdagen.
2: Ondertussen moeten we lekker doorgelopen. Zien we inderdaad op dat filmpje van Mark van Dijk. He, door het lekker meegelopen.
0: Heerlijk, hè? Moest ik kijken wat die mensen al bezig zien. Hè? Het liep wel inderdaad carnaval van het noorden.
2: Absoluut.
0: Daar liggen ze ook te roeien op de grond, hè?
2: Ja, die woonboot, hè? Dat snap je natuurlijk ook wel.
0: Nou, we zeggen al dat dit het uurtje is dat we Peter Meijer straks even in de uitzending gaan holen. Maar voor de rest zijn we nog bezig met de vergleuren. En los en nog steeds binnenkomen die lekkere klassiekers.
3: Dit is L1.

0: Wat lekker dit natuurlijk. Want de Hibby L1 en de ik kwart op zeven is geboren. En dat we het liefst een klein beetje aan het bekijken zien van wie het er eigenlijk gaat weer. Dadelijk met deze classic gewoon zeg. Welke platen we Lieske erbij mogen komen te zitten. Maar Maarten zit, oh wacht even, dan kunnen we van alles binnen. Nou, dan komen we er eens even naar kijken. Nou, van alles. Ik zie in Roland is van allerlei stickers aan het sturen deze ochtend. Hij zit ook op de weg, de Roland. Goedemorgen, Roland.
1: Ik zit op de weg al de ganse ochtend al, hoor. En dan zegt, ik wil op een ruiven van net het Lotte melden horen.
0: Oh, dat is wel een zo'n platenuur, net op een ruiven. We zitten er in Leunenzinnig, hè? Oh, dat is best wel boven de provincie.
1: Net een foto geschikt waar er zit, ja.
0: Ja, dat is dan nog een beetje door. Ik heb er zelf ook gewoon in Nijmegen goed. En ik kan er zo de minste de ogen een keer even gewoon zweien. Want ja, dat is wel zo. En als het inderdaad door de buurtbus, dus al die mensen lopen over die weiden en in de verte, van die groeten slichten door gans Nijmegen.
1: Ja, en het mooie is, ik kreeg net een filmpje binnen, maar dat kan ik helaas niet laten zien van onze Ingrid.
0: Ja.
1: Die loopt net over de snelweg. En daar ziet dan Limburg in de verte liggen.
0: Oh, dat is wel zo, joh. Even zweien dan, hè. Ja. Hey, Frans Vier is er weer.
2: Ja, hier nog eens met Frans Vier.
0: Ja.
2: Die versie van Andreas Gabalier...
0: Ja?
2: Die heeft niks te maken met die versie van...

0: heb geen idee. Gisterochtend was er al wakker.
1: Vandaag niet.
0: Kunt er vandaag niet? Maar goed, de mensen die allemaal smeren, zeg maar, voor de Vierdaagse, die hebben het dan niet nodig. Hè? Die kennen die factor 50 in het afsloten. Ja. L1. De Vierdaagse. Die volgen we, de lopers in de Vierdaagse. Straks bellen met Peter Meijer. Maar eerst gaan we maar eens even kijken wie er op dit moment is in de omgeving van Nijmegen. Nou dus je de Sunke Walen.
1: Een beetje Sunke, ja.
0: Als het erachter zuur is, prachtig gestrolijk.
1: Ik denk dat de mensen op de voorgrond hebben een verkeerde kleur gekozen.
0: Ja, die dachten dat het
1: oranje-roze was. Maar het is echt roze woensdag natuurlijk. Wel druk en je ziet hier en daar toch ook die militairen ertussen lopen, hè?
0: Ik altijd chic, altijd chic. Over allerlei lijn komen ze. Kijk eens door.
1: Er worden overal van die ballonnenbogen worden er neergezet waar al die mensen onderdoor lopen. En dan zie ik ook ineens een Franse vlag.
0: Franse compagnie, huppakee.
1: Ja, fantastisch om te zien, hoor. En het loopt allemaal lekker door, moet je kijken. Het waait lekker uit op die wegen. Lekker druk is het. En we kregen van Mark vanmorgen al een filmpje binnen. Dat ze onder een soort van ballonnenboog doorliepen. Hè? En daar hoorde je ook muziek onder. Kijk, het klonk zo. En dat is de sfeer van die Vierdaagse.
0: Ah, lekker man.

0: Noem het orkest.
1: De volgroeijag.
0: We gaan kijken naar de beelden van de Vierdaagse. Kom ons even bezig gaan met de oerkomst van vandaag.
2: Oh, stop.
0: Wat is dan,
2: Hans? Ik krijg nog net eentje binnen.
0: Mm-hmm.
2: Marie Zijlstra. Goedemorgen, heren van Erlijn. Voor vandaag ook hier een pleetje van de Village People gehad met de YMCA. Een kleurrijke groep die net misteed op de Roze Gonsdag. Veel groetjes voor u allemaal. Van het meetje uit het Geleense Heuvelland.
0: En het

0: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
2: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Het LA Nieuws voor 7:30, waarin we beginnen met nieuws rondom D'Artagnan.
10: Ja, want archeoloog Wim Dijkman heeft begin dit jaar €3000 gevraagd voor zijn werkzaamheden bij het onderzoek naar het mogelijke graf van D'Artagnan in Maastricht. Blijkt uit e-mails die L1 heeft ingezien. Volgens de betrokken stichting was afgesproken dat niemand aan het onderzoek zou verdienen. Uiteindelijk kreeg Dijkman €500 als tegemoetkoming in zijn gemaakte kosten. Een deel van het dak van de monumentale Ceresoeve in Vaals is gisteravond ingestort. Het leegstaande pand aan de Tentstraat raakte zwaar beschadigd. Uit voorzorg werd een naastgelegen woning ook ontruimd. Niemand raakte gewond. Constructeur heeft vastgesteld dat het gebouw inmiddels weer stabiel is. Mark van Bommel lijkt de nieuwe bondscoach van België te worden. Volgens verschillende Belgische media zijn de gesprekken met de 49-jarige Meersenaar in een afrondende fase. Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028 en volgt daarmee Rudy Garcia op als bondscoach van de Rode Duivels. En in Gennep en Mook is de vierdaagse koorts al volop voelbaar. Morgen trekken duizenden wandelaars weer door Noord-Limburg, onder meer door het centrum van Gennep. Zo'n 150 deelnemers uit die gemeente lopen ook mee, veelal in een speciaal ontworpen Gennep's wandelshirt. Langs de route bereiden inwoners zich nu al voor om de wandelaars enthousiast te ontvangen. Het weer in Limburg bewolkt en af en toe wat regen of een lichte bui. Tussendoor kan de zon zich ook even laten zien. En bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 21 graden.

0: I knew it. Taylor Swift, bij alleen in de LA Noten Show. Veel weten ook wat er allemaal gebeurt. Boete de provincie, dat doen we allemaal eventjes met je behandelen in
1: L1 Media Overzicht.
0: In Nijmegen bijvoorbeeld is gisteravond een man doodgeschoten. Het gebeurde net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er waren op dat moment nog veel mensen in de stad. Slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar niet veel later overleed hij. De plaats van het schietincident werd afgezet met voor onderzoek. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegenover Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien, ja.
3: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder, hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur, nee.
4: Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af. In het eerste halfjaar waren er bijna 600, ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam en voorzitter van Offensief tegen Explosies is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
5: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
4: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar vuurwerk en daarom wordt er onder meer samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan.
0: In Braunau am Inn in Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Deze vrouw is blij met de nieuwe bestemming van het huis.
6: Dat uit dit huis jetzt een politiestation wordt, vind ik toll. En ik hoop dat er niet drauf staat dat dit Hitlers geboortehuis is. Man muss ja nicht die Fans anziehen.
0: Ze zegt, ik vind het geweldig dat het huis nu een politiebureau wordt en hoop dat er buiten niet komt te staan dat dit het gebouw is waar Hitler geboren is. Je hoeft geen fans aan te trekken. De renovatie van de pand kost ongeveer 20 miljoen euro.
4: In het departement Var in het zuiden van Frankrijk is een zich snel uitbreidende natuurbrand uitgebroken. Honderden mensen zijn hun huizen uitgevlucht, terwijl bijna 1000 brandweerlieden en blusvliegtuigen de brand bestrijden. Binnen een paar uur ging 1700 hectare in vlammen op. Bijna 400 mensen werden volgens een functionaris in de regio geëvacueerd.
0: Woensdag vandaag, 22 juli, wat gebeurt er meer? Op roze woensdag, de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, trekken de wandelaars door het land van Maas en Waal. Terwijl Nijmegen roze kleurt om aandacht te vragen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. En vanochtend komen Nederlandse bedrijven AkzoNobel, KPN, Randstad en Friesland Campina met hun kwartaalcijfers. Ze hebben gans biegeproot in de LN Ochtend Show. Maar

0: Een Waarnemingen. Oh, die komen eraan niet meer alleen. Ondertussen gingen we door als de lekkere lange sneltrein met de Doobie Brothers. Hier bij alleen in de Ellen of the Show.
1: Wij volgen ze, de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: En dat doen we zeker. We zitten langs de route, in de route en straks ook met een hele speciale verslaggever, de burgemeester van de gemeente Bezel, Martijn Derks. Zal er al een week eens zien? Ik denk het wel.
2: Hè. De werk gisteravond is er al gegangen. Oh. Hoe is er al in Wiegen? En straks hebben we hem even aan de lien. Van Oet, voor het gemeentehuis door.
0: Laten we eens even gaan loesteren of we ketten een gehuur bij Peter Meijer of ze het lopen zien. Let op.
3: Goedemorgen,
0: ja,
3: met Peter.
0: Het is wel stil. Het is rustig bij dit jaar, Peter. Ja, hoe kan dat?
3: Nou, nee, we lopen hier direct al ver naar binnen en er is best heel veel muziek. En ik denk even een beetje in de duur te staan voor de uitzending op deze te krijgen.
0: Ja, dat doe je goed, dat doe je goed. Maar ik zie ook dat jij, want je stuurt ons een foto en dan zien we ook op de Limburgse televisie op dit moment, dat jij helemaal in de clubkleuren bent vandaag, hè?
3: Ja, we zijn helemaal in het roze truitje. Ja, want het is vandaag roze woensdag.
0: Hoe is dat nou gegaan? Was het een rood shirt wat je bij een wit shirtje hebt gestopt, dat die daar de roze werd?
3: Nee. Het is echt van oorsprong een roze truitje.
0: En als je rondom je heen, is het allemaal klolletje roze hier, hè?
3: Ja.
0: Peter, laten we eens even gaan kijken hoe het gisteren met je gegaan is, met de beentjes. Hoe is het?
3: Ja, heel goed. Geen blaren, geen spierpijn. Nee, het loopt echt fantastisch.
0: Ja. Nou, we hoorden vanmorgen al van Manuel. Die had er toch wat meer moeite mee, hè? Dus heb jij een tip voor Manuel dan?
3: Je moet als je eenmaal aan het lopen bent, niet te snel pauze pakken. Maar ook wel even een uurtje, anderhalf uur, gewoon echt constant door blijven lopen. Je loopt op een gegeven moment de spierpijn een beetje eruit, zal ik maar zeggen. Ja. En als je telkens stopt, dan moet je telkens opnieuw gaan opbouwen. En dat is wel heel, heel pijnlijk.
0: Het scheelt voor jou natuurlijk wel dat je ook vaker op het fietsje zit, hè? Dat je daardoor wat meer getrainde benen hebt.
3: Fietsen, Kennedy Mars, we hebben wel wat ervaring daarin. Ja.
0: Veel militairen zijn ook onderweg. We zagen wat vlaggen voorbij komen van Franse militairen. Maar je ziet ze toch echt in allerlei soorten maten. Daar zien we ook wat Zwitsers voorbij komen. Neem eens even mee wat je rondom je heen op dit moment ziet, Peter.
3: Nou, wat zie ik hier? De politie Noord-Nederland zie ik langskomen. Oh, ja. Ik zie de Amerikaanse soldaten langskomen. Ik zie de Franse soldaten langskomen. Ik zie natuurlijk heel veel mensen in het roos. Ja, het is één groot feest hier.
0: Ja, en het zonnetje, dat heeft zich even verstopt, hè?
3: Ja, het zonnetje was er net heel even bij, maar nu trekken er toch wat donkere wolkjes over. Het is wel nog steeds droog, dus daar gaan we even uit dat het zo blijft.
0: Ja, dan hebben we al een klein beetje weerwaarneming van je gehad, maar we kunnen die beelden van jou er natuurlijk wel even bij zetten. Maar ja, om hem toch even live te doen, dat is natuurlijk het allermooiste, hè, de weerwaarneming.
3: Ja, zeker.
0: Nee, nou, vertel hem maar.
3: Ja, als we rondom ons heen kijken, dan zien we toch een beetje zware bewolking. Het is nu een graadje op 18. Het zal toch wel 20, 21 graden worden vandaag. Dus eigenlijk ook alweer een perfecte loopdag. En voor de rest, kans in de middag nog een klein beetje motregentje, maar mag geen naam hebben.
0: Nou, dat is een korte, maar krachtig eigenlijk, Peter.
3: Ja, zeker.
0: Nou, vandaag even lekker doorlopen. Wanneer denk je aan te komen?
3: Ja, gisteren was ik om 5:05 binnen. Dus als het een beetje mee zit, zou dat vandaag ook kunnen.
0: Ja. Nou, ze hebben wel bij de snelle lopers dan.
2: En Ingrid Beukemans.
0: Ingrid Beukemans.
2: Heb je ook nog ontmoet, hè?
3: Ja. Gisteren samen op de wedstrijd nog eventjes nagepraat van de dag van gisteren.
0: Wat dacht je van, hey, die ken ik ergens van?
3: Ja, ook uit Vermeulen, hè?
0: Ja, die kent ze wel, hè? Ja. Hey, maar ze heeft ook van die tattoos bij zich, hè? Van die vierdaagse glittertattoos. Heb je er ook een gekregen? Ja.
3: Nee, daar hebben we het even niet over gehad.
0: Ook
3: maar
0: geen button
3: dan
0: ook
3: moet ik even kijken of het vandaag goed komen.
2: Ja, zo is het.
0: We blijven je volgen natuurlijk. En alweer een kilometer. Heel veel succes en we bellen je morgen weer, Peter.
3: Helemaal goed.
0: Hoi. Je zult je afvragen, waar zijn ze dan, de weerwaarnemingen? Ze komen er zo meteen allemaal aan. Noordie Jansen Baggerman en die gewoon het hebben over het heel lekker. Sproebevlaai bij L1.

0: ziet alleen maar bewolking.
1: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vanavond Zuidoosten, starten we Nederlander weer type dan gisteren. Vandaag hebben we te maken met half tot zwaar bewolkt weer. Eigenlijk een trieste aanblik, kun je zeggen. Voor de wandelaars in Nijmegen, ik denk wel een welkome afwisseling. Als we Zuidoosten richting het oosten gaan, hoort daar eigenlijk de opkomende zon te schijnen. Maar die heeft niet de kracht en de sterkte om er doorheen te prikken. Als we het oosten richting het noorden gaan, ja, dit is al vaak genoemd, hetzelfde lakenpak. Ook daar is de grijze massa goed waarneembaar. Temperatuur 14 graden. 2 graden in de min ten opzichte van gisteren rond het tijdstip. De wind vandaag die komt uit het westen. Gisteren uit het noorden, vandaag uit het westen. Er staat een zwakke wind met af en toe van die windvlagen, maar die hebben niet echt rol van betekenis. Dus droog, beloof het droog te blijven. Het zal wel de hele dag bewolkt blijven, had ik begrepen. Dus maak er toch een mooie dag van. Radio, hè?
0: Radio, hè? Nou, hij zegt ja, maak er toch een mooie dag van. Nou ja, goed, dat gaan we sowieso doen. Hè. Zeker met al die vrolijke gezichten vandaag in de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Zeker. En natuurlijk mag onze man in iets noordelijker van de provincie... De Grashoek.
0: Nou, de Grashoek.
2: André van Maar is niet ontbreken.
3: Nee. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze woensdagmorgen morgen van de Grashoek, de weerwaarneming. De lucht zit helemaal dicht met de bewolking. Er is toch heel weinig blauw te bespeuren. Zon, ja, helemaal niks nog. Misschien vandaag in de loop van de dag nog een beetje. Echter heel weinig wind. Dus praktisch te verwaarlozen. En dan zal ik het regen op programma staan voor vandaag. Dat zit er dik in. Goed, niet echt een helemaal zomersdagje, maar... Nou ja, met temperaturen tot 22 graden mogen we nog niet moppen, dus... Ik zou zeggen, maak traditioneel een dag van in de studio. En radio.
0: Radio, ik ben er wel altijd veel mooi te verwoorden natuurlijk. Ja, maar ik kreeg net ook al van Roland de Buxemeis een appje. Er zit nou een wiegje door regende behuurlijk op dit moment.
2: Behuurlijk zelfs?
0: Ja, zeker.
2: Oh, daar heb ik nog niks van gehoord.
0: Gewoon wel dat de burgemeester van Beersel een paraplu bezig heeft straks... als het dossier te kieken, hè. We hebben nog inderdaad nog voor de rest niks binnengekregen.
2: Nee, geen... Nee. En we hoorden ook van Peter Meijer natuurlijk niet dat het regende.
0: Nee, dat is ook... Hebben we ook niet besteld.
2: In de buurt, hoor.
0: Hebben we niet besteld, eigenlijk. Maar goed, dankjewel voor de weerwaarnemingen. Dat waren ze weer vandaag. Zometeen nog veel meer rond het Nijmeegse gebeuren. En kent ze dat wegrestaurant op Kelp en Olag?
2: Ja, de Molshof.
0: Ja, geef toe. Ja.
2: Echt, hoor.
0: Geef toe. Oh. Hoor ze straks alles van. Hier is gewoon Loes van de Mark. Zeg ze, welke Mark? Nou, Mark Anthony. You sang to me in de LNL.

0: Eindelijk is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: jaren.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
6: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
6: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
6: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Archeoloog Wim Dijkman heeft begin dit jaar €3000 gevraagd voor zijn werkzaamheden bij het onderzoek naar het mogelijke graf van D'Artagnan in Maastricht. Terwijl was afgesproken dat niemand aan het onderzoek zou verdienen. Een deel van het dak van de monumentale Ceres-hoeve in Vaals is gisteravond ingestort. Uit voorzorg werd de naastgelegen woning ontruimd. Niemand raakte gewond. En Mark van Bommel lijkt de nieuwe bondscoach van België te worden. Volgens verschillende Belgische media zijn de gesprekken met de 49-jarige Meersenaar in een afrondende fase.
9: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
10: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
11: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
10: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
12: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja, ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
13: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
10: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
15: Ben jij op zoek naar de nieuwste gadgets of slimme oplossingen voor thuis? Bij EP Timmers krijg je advies waar je mee vooruit kunt. Ontspannen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
16: Hey Frank.
17: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
16: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
17: Oh ja, joh.
16: Gereedschapkist, meterkast.
17: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
16: Hé, hey, Hoe weet jij dat nou?
17: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
16: Top! Jij blijft Bob. Baf Kees.
17: Nou, succes hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
9: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
0: Goeiemorgen mannen, het is weer gonzig. Oh lekker, dat breekt zo fijn de week hè. Oh.

0: En Stephanie, I think we're low now. In de LA Nochtend Show, 7 uur voor 8. Als we toch even kijken naar het weer, door wie de vierdaagse. Nou, dan kennen we wel zeker. Wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer. Wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer vandaag. Het is volgens mij geregend op dit moment.
1: Ja, ja, luister maar eens even mee.
2: Ondertussen 14 kilometer gehad en we hebben regen. Die ze niet voorspeld hadden. Vervelend die regen, hè?
3: Ah, dat duurt maar heel eventjes.
0: Ja, het duurt maar heel eventjes. Dat was Ingrid Burgermans, die natuurlijk ook alweer aanwezig is. En voor de rest kregen we ontzettend veel foto's binnen van mensen die zeggen van... Nou, het regent, Dat moeten we niet hebben. 8 over 8, zometeen onze sterverslaggever, de burgemeester van Wezel, Martijn Derks in de uitzending.

0: Jantje, want dat is het natuurlijk. Onze Limburgse Weerdaagse lopers, ze zien al ontzettend vroeg onderweg. We kregen de eerste beelden al binnen rond 5 uur. Was het nog hartstikke donker. Toen moesten de benen toch weer een klein beetje wennen aan al die kilometers wat ze vandaag weer krijgen.
1: Ja, vooral Manuel de lopende bakker.
0: Oh, die had het zwaar natuurlijk. Die had het zwaar. Maar goed, hoe is het langs de weg?
2: De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Kijk, dit is het marcherende geweld dat langskomt bij de burgemeester van Bezel. Bij Martijn Derks. En we hebben hem aan de lijn, onze sterverslaggever. Martijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het ziet er prachtig uit daar in Wijchen, hè?
3: Ja. Ja, het is nog wel wat rustig, moet ik zeggen. Vooral militairen die voorbij lopen. Maar er beginnen nu de eerste burgerwandelaars ook voorbij te komen.
0: Ik zie wel dat er mooie tribunes gebouwd zijn.
3: Ja, waar ik sta is voor het gemeentehuis in Wijchen. En daar heb je langs de hele kasteellaan, dus zeg maar de hoofdlaan in Wijchen, daar staan verschillende tribunes, dat mensen ook goed kunnen zitten.
0: Ik neem aan dat het bij Hugo weer begint te kriebelen, hè?
3: Nou moet ik wel zeggen, als ik hier ben, dan kriebelt het extra hard. Helemaal waar.
0: Maar kun je nou voorstellen dat je zelf dan liep met die hele bepakking?
3: Nou, als ik die jongens nu zie lopen, dan denk ik, poh, aan mij de zonvloed. Maar toen de tijd was dat mooi en nu is dat aan de jonge garde om er zo bij te lopen.
1: Leg eens uit, die bepakking, wat zit daar allemaal in?
3: Nou, je moet verplicht 10 kilo sowieso meedragen de hele dag. Dus daar kun je je drinken en je eten niet bijtellen, want je wordt random gemeten onderweg. Oh. Dus je weet nooit wanneer je een meetmoment krijgt. En dan moet er 10 kilo in zitten. En het gebeurt helaas wel eens dat er jongens dan op 9,5 zitten en die liggen eruit.
0: Ja,
3: dan kun je je bandje inleveren.
0: En wat zegt de commandant dan? 100 keer opdrukken?
3: Nou, die zegt, denk ik, dingen die ik op de radio niet kan zeggen. Maar nee, ja, dat is verschrikkelijk balen. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je altijd 13 kilo bij hebt.
0: Ja, maar doen je collega's in de peloton natuurlijk ook niet aan. Je wilt zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk mensen ook gewoon alle positief die streep overkomen. U bent gisteren al aangekomen, zeg maar, in de Nijmeegse. U heeft nog wat meegekregen van de feesten daar.
3: Ja, wij zijn gisteravond in Wijchen bij de feesten geweest. Dus niet in Nijmegen zelf, maar in mijn geboorteplaats Wijchen. Ja, reuze gezellig en die sfeer hier is goed. Redelijk op tijd naar bed, want vanochtend moesten we er weer vroeg uit. Mm. Maar dat heb je er dan graag voor over. Ja,
1: nou zie ik daar in Wijchen bij u daar ook een boog. En die is helemaal in militaire kleuren. Heeft dat een bepaalde betekenis?
3: Ja, dat is volgens mij aan de andere kant, maar ik heb nog niet gekeken. Maar wij staan vlak bij de commandohut. En dat is eigenlijk de stand waar alle commando's en oud-commando's even rusten. En volgens mij hoort de boog bij die commandopost.
0: Ja, het is natuurlijk prachtig om dat allemaal mee te maken. En zeker in uw eigen Wijchen. Ik neem aan dat u al veel handen geschud heeft.
3: Ja, de weg hier naartoe, zeg maar, langs de route, heb ik wel wat te verduren qua opmerkingen en qua handenschudden. Maar het is alleen maar leuk. Mensen zijn ook blij dat je toch nog hier je gezicht laat zien en blij dat je even weer terug bent.
0: Zeker. En u heeft zich ook aan de kledingvoorschrift gehouden, want als ik aan die stropdas kijk, zie ik dat hij helemaal roze is.
3: Ja, het is de roze woensdag en dat is natuurlijk prachtig, los van dat het roze is, maar het gaat vooral over verbindingen en inclusie vandaag. En als daar een roze stropdas aan bij kan dragen, dan doe ik dat met liefde.
1: Zeg, weten de bezeldaren eigenlijk dat u daar staat, die meelopen?
3: Ja, er zijn er een paar die mij gevraagd hebben, burgemeester, waar staat u vandaag? Dus ik heb gezegd, voor het gemeentehuis in Wijchen, dus vlak als ze het centrum uitkomen. Ik verwacht ze zo elk moment, want we hebben er eentje bij die voorop loopt, dat hij dadelijk even de handen komt schudden voor een klein praatje en dan weer door.
0: Eigenlijk had hij een windbuurvlag mee moeten nemen, hè?
3: Ja, maar dan stoot ik ze in Bezel weer voor de kop.
0: Ah, dus de drakenvlag erbij.
3: Ik wil geen voorkeurspositie geven hier.
0: We hebben het ook gehad over het college. Zijn die ook aanwezig?
3: Nee, die gaan morgen met mij mee naar Milsbeek.
0: Ja, u laat ze dan niet nog even uw mooie Wijchen zien?
3: Ja, nou, dan moet ook gewerkt worden. En als ik hier ben, dan moet de rest het gemeentehuis in bedwang houden. Dus zo wisselen we gewoon af.
0: Maar we hebben toch wel meegekregen van u dat in de contractonderhandelingen stond, ja, burgemeester wel, maar tijdens de Vierdaagse dan gebeurt er weinig.
3: Ja, nou, dat hebben we soort van op een bierveeltje vastgelegd en ik krijg nog steeds de vrijheid.
0: Dat zijn altijd de allermooiste momenten, hè? Die bierveeltjes, die blijven het doen ook, zeker tijdens de Vierdaagse. Nee, maar toen u gisteren ook wel een lekkere gele rakker heeft gedronken.
3: Ik heb 2 biertjes op en meer ook echt niet, want ik heb gewoon piket. Dus
0: ja,
3: mocht
0: iets
3: gebeuren, moet ik aan het werk. Dat zit er helaas niet in. Maar desalniettemin is het feest niet minder groot.
0: Goed, vandaag lekker kijken, mensen daar aanmoedigen. En we hebben natuurlijk in het filmpje van de LETV ook al gezien dat u dat goed kunt. Nou, we willen het graag even horen hoe dat gaat om de mensen eraan te moedigen.
3: Zoals je al hebt kunnen horen, ik denk dat ik vanaf mijn plek wat harder moet schreeuwen. Want ik ben iets van het parcours afgegaan, maar ik denk dat dat moet klinken als kom op. U bent op de helft, zet nog even door en over ongeveer 4 uur bent u bij de finish.
0: Hoppakee, een applausje voor de burgemeester van Bezel, van de gemeente Bezel. En dat is Martijn Derks, die vandaag zijn eigen geboorteplaats is in Wijchen, wat toch wel een speciaal momentje is. Nou, heel veel succes vandaag en morgen bellen we u weer en dan gaan we eens even kijken hoe het gaat samen met de college.
3: Helemaal goed.
0: Martijn, dankjewel.

0: Ja, de green, green grass. Nou, daar is weinig meer van over. Zeker door de afgelopen dagen dat de zon ontzettend veel opgeknald heeft. Als je bij mij achterom kiest. En er is niks meer van over. Dus geel, ja, het is knal, knalgeel, knalgeel. Maar ook binnen niks meer van over. Straks dan is het in één keer weg. De Molshof langs de N280 bij Kelpen-Oler. Elke vrachtwagenchauffeur kent het wegrestaurant er wel. Ze zijn altijd van die vrachtwagens parkeerd. Gehaktbelken holen. En de eigenaresse is Nelly. En die hebben we straks even in de uitzending. Want de 183 jaar geet die bolle dicht.
1: Het is zomer. Dit is L1.

0: Het is Kylie van Accent, hier bij L1 in de L1 Ochtendshow. We gaan kijken naar het
1: L1 Media Overzicht.
0: Blijf even in Nijmegen. Er is gisteravond een man doodgeschoten. Het gebeurde net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er waren op dat moment nog veel mensen in de stad. Slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar niet veel later overleed hij. De plaats van het schietincident werd afgezet voor onderzoek. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien, ja.
3: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder, hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
0: De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.
4: Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581... en dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, die ook voorzitter is van het offensief tegen explosies, zijn de daders bijna allemaal onder de 25 jaar.
5: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
4: Bij aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt. Er wordt onder meer samengewerkt met de post- en pakketsector om illegale vuurwerkhandel via pakketten te stoppen.
0: Dan gaan we naar Oostenrijk, naar Braunau am Inn. Daar opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na juridische strijd. Met het openen van een politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Deze vrouw is blij met de nieuwe bestemming.
6: Dat uit dit huis jetzt een Polizeistation wird, vind ik toll. En ik hoop dat er niet drauf staat dat dit Hitlers Geburtshaus is. Man muss ja nicht die Fans anziehen.
0: De renovatie van het pand kostte ongeveer 20 miljoen euro.
4: In het departement Var in het zuiden van Frankrijk is een zich snel uitbreidende natuurbrand uitgebroken. Honderden mensen zijn in huizen uitgevlucht, terwijl bijna 1000 brandweerlieden en blusvliegtuigen de brand bestrijden. Binnen een paar uur ging 1700 hectare in vlammen op en bijna 400 mensen werden volgens een functionaris in de regio geëvacueerd.
0: Woensdag vandaag, de 22 juli op Roze Woensdag, de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse, trekken de wandelaars door het land van Maas en Waal, terwijl Nijmegen roze kleurt om aandacht te vragen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. En vanochtend komen de Nederlandse bedrijven AkzoNobel, KPN, Randstad en Friesland Campina met hun kwartaalcijfers. Dan zien we gans bij ingeproot in de L1 Ochtendshow met het media. Voor zich. We begonnen Ivo Rosbeek en de lotgenoten met Kwestie van Comfort.

0: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
2: 12 september, Temple of Classic Rock.
3: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage, filled with pure rock.
2: Doors open, 12:30 middags.
1: Get your tickets at dedoolhof.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder of. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderof.nl. Velderof, het comfort dat u verdient.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
12: 8:30, de LA Nieuws, waar we beginnen met nieuws rondom D'Artagnan.
13: Ja, want archeoloog Wim Dijkman heeft begin dit jaar €3000 gevraagd voor zijn werkzaamheden bij het onderzoek naar het mogelijke graf van D'Artagnan in Maastricht. Dat blijkt uit e-mails die L1 heeft ingezien. Volgens de betrokken stichting was afgesproken dat niemand aan het onderzoek zou verdienen. Uiteindelijk kreeg Dijkman €500 als tegemoetkoming in zijn gemaakte kosten. Een deel van het dak van de monumentale Ceres-hoeve in Vaals is gisteravond ingestort. Het leegstaande pand aan de Tentstraat raakte zwaar beschadigd. Uit voorzorg werd ook een naastgelegen woning ontruimd, maar niemand raakte gewond. Een constructeur heeft vastgesteld dat het gebouw inmiddels weer stabiel is. BBB-statenlid René Fransen maakt de overstap naar Forum voor Democratie. Hij zegt het niet langer eens te zijn met het landbouwstandpunt van de BBB in Limburg. Door de overstap verdubbelt de FVD-fractie in Provinciale Staten van 1 naar 2 zetels. De coalitie bouwt ondanks de partijwissel de meerderheid. En Mark van Bommel lijkt de nieuwe bondscoach van België te worden. Volgens de verschillende Belgische media zijn de gesprekken met de 49-jarige Meersenaar in een afrondende fase. Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Hij volgt daarmee Rudy Garcia op als bondscoach van de Rode Duivels. Het weer in Limburg bewolkt en af en toe wat regen of een lichte bui. Tussendoor kan ook de zon zich even laten zien. En bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 21 graden.
12: Dan gaan we even naar verkeer toe. Wat is er aan de hand? File op de A2 zuidelijke richting vanaf Maastricht Aachen Airport. Als je de Kruisberg afrijdt, kom je in de file terecht die steeds groter wordt. Nu al bijna een kwartier sta je daar vast. Laat even weten wat er aan de hand is via de L1-app.
14: Liefde voor Limburg, dit is L1.
15: De L1 Ochtendshow.

0: Nou ja, Clear Blue Skies, Mark van Dijk. Het zal zo meteen ook wel in de regen lopen, dingetje, bij de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Hij liep al in de regen, inderdaad.
0: Ach jee. Sam, je hoort de CBLA met Darby voor de Dom. Even kijken, dit moet ik even doen. Ja, is lekker. Wetsenwallen. Dan is dit toch wel het leeflied als ze jarenlang langs de Molshoven op schreeuwen.

0: aantal jaren op de berg zit, die kent het bergrestaurant wel. De Molshof, langs de N82 bij Kelpen-Oler. En als ze nu een vrachtwagenchauffeurbus zegt van... Ja, ik heb vandaag free, heb je geen foto of filmpje ervan? Kennen we iets wat te zien op televisie van de Molshof? Och, de Snelly.
1: Nelly, ja. Ja, dat is Nelly. De uitbaatster is dat, hè?
0: Ja, die kent ze dan wel, ja, als ze de wagen is geweest, ja, hè?
1: Het is toch eigenlijk een soort van familiezaak, hè?
0: Ja, ze kost alles doen. Ze kost eten en een douche nemen en met Nelly broten. Ja. Nummer het op. Ja. En nu, er komt deze week een einde aan. Nou, 183 jaar geet Bibolle. Want ja, ze hoort het eigenlijk. We even gewoon naar Bolle toe. Van zeggen de Mols, maar Bibolle. Het geet toe. En de Duipien. En ook zeker bij de eigenaresse, Nelly.
2: Ja, omdat er geen opvolgers zijn die het over willen nemen.
3: De kingen willen het niet over nemen?
2: Nee, die willen dat niet.
3: En waarom niet?
2: Ja, die zeggen van, luister, moesten er altijd voor zijn.
4: Ik kom hier, denk ik, 64 jaar.
2: Hier kost je een pilsje, 2,75.
3: En vreugde voor dat wie vol, en, toen ik hier begon?
2: Wie begon ze, 80 cent.
4: Ik heb inderdaad hier mijn eerste pilsje voor 80 cent gedronken, ja.
5: Het wegrestaurant wordt straks gesloopt en er komt een tankstation met horeca voor in de plaats.
2: Dat zal Piet doen. Maar ja, het is zo, voor de weg moesten ze dat hebben, ja. En dan konden ze wel blijven zitten, maar ja, daar hebben we ook niks aan. Als ze 80 best dan...
4: Ze hebben echt drankjes, heb ik gezien, hier liggen in de tafel. Dat het hier dicht heet. Maar ja, dat heb ik dadelijk ook.
0: Ja, dit is weer ook gek. Dat is een af en toe 75 Christen Neugd met een pils. Heb je Nelly wel aan. Maar goed, Nelly 80 joh. Nelly geneert ook een beetje van die vrijheid. Maar ik vind het wel jammer. Hè. Dat was er lang, dat was er wel een iconisch beeld. Dat ze er, toen
1: elke
0: ik klein was.
1: Ja, daar kwam ze voorbij.
0: Ik heb ze langs. Denk ze, ja, nou, door.
1: Binelli. Stond die vrachtwagens weer.
0: Ja, joh, joh. Ze misschien een douche. Ach, dan hebben ze er wel herinneringen aan. Hè. Ach ja, aan alles kunnen we een end. Zo moeten we dat maar even zeggen. Het is alleen met de ochtendshow. Mac en Leo Seo en Thunder in my heart.

0: samen Messi hier bij Alijn. Kwart voor negen geworden was een handje op de weg. A2 zuidelijke richting vanaf Maastricht-Aken Airport. Als je de Kruisberg afrijdt, kom je in de file terecht. Wordt steeds groter. Nu al bijna een kwartier loop je daar vast. Laat even weten wat er aan hand is via de L1 hebben. Toch Filipine van Minestol net af. Want ik kreeg van, even kijken, via de L1 app van Mark. Je stuurde ons gaat door. Er zit de Moskowski. Je gaat even de beerpriest op in de Molshof. Maar kijk eens even een post tot. Wat dat beer kost. Kan ik dat goed lezen? 1,75 voor een pilsje.
1: Ja, dat is bijna onwerkelijk.
0: Welk jongens die foto genomen, zou ze bijna zeggen?
1: Ja,
0: en die bitterbal, heb ze die gezien?
1: Ja, hoeveel stuks zien dat?
0: 36?
1: 36 stuks voor een tientje.
0: Ja, toch niet?
1: Nee.
0: Het was laatst ergens, betaalden ze voor een bitterbal 50 cent per stuk.
1: Nou, dat valt nog met.
0: Nou, hoe zal
1: ik hier laatst ergens 6 bitterballen voor 12 euro.
0: Ah, de mensen niet. Waren de gouden dan of zo?
1: Ja, dat heb ik ook niet besteld.
0: Ze groeit binnen een gehaktbal.
1: Nou, echt ongelooflijk.
0: Echt niet, hè? Maar goed, laten we weten hoe dat is. Ja, meestal is het bij de voetbalclub is het wel altijd een klein beetje goedkoper. Ja. Maar of het goed, maar de vanavond kunt, misschien is het wel een foto in 1993. Ik ben het nooit.

0: Hazes. Ze zeggen altijd Hazes de basis met zomer en bebol. Nou ja, zomer.
1: Wij volgen ze. De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Nou, we hebben deze ochtend over allerlei filmpjes binnengekregen. Oh, Maarten, wat ziet dat roet, hoor. Hè?
2: Dat is bij Mark van Dijk. Die gaf ons een foto met de regen daar in de buurt van Wijchen.
0: Ongelooflijk. Ik heb toch te doen met al die lopers die op dit moment meedoen. Maar vervolgens, we hebben er al veel in de hoesending gehad. Manuel de Lopende Bakker. Peter Meijer, de burgemeester van Wezel. Martijn Derks. En ik heb gezien dat ik even de kaart heb gezocht. De buienradar van Wijchen.
2: Klopt.
0: Is er niks te zien op dit moment, hè?
2: Een heel paar kleine buukjes.
0: Een klein buukje.
2: Ja, dat
0: nou,
2: is alles.
0: Dus ik of onze grote vriend Mark van Dijk ook last heeft van de regen. Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Lijf vanuit Niftrik. Niftrik al. Oh, dat was al. Oh, daar heb je ook net kilometers in de been, hè?
3: Ja, ja.
0: En is het nabiedig?
3: Op dit moment is het gelukkig gedrukt geworden. Want de wolking, geen zonkie helaas. Maar het is tenminste druk. Dat is tenminste al gehad.
0: Ja, dat is natuurlijk wel positief. Hè. Kijk, het hoeft ook niet echt warm te zien. Het zonkie hoeft ook niet echt door te komen als je maar lekker door kan lopen. Maar ja, als het toch in een natte box hebt, dat is toch niet lekker, hè?
3: Nee, precies. En voordat de poncho aan is, dat duurt natuurlijk ook weer een paar minuten. Vooral met zo'n fles

0: Niks niet. Wel nee. Natuurlijk, ja, dadelijk op het Hertogplein, als we straks aankomen, dan ben ik solo op het trainen.
1: Aha, wie wil u laat Dinkse aan te komen?
0: Nou, ik denk dat ik vandaag redelijk vroeg ben. Ik heb vandaag maar 48 kilometer.
2: Maar 48.
1: 48.
2: Maar 48.
0: Maar 48. Nou, ik denk ergens het 1:30 en 2:30.
1: Nou, de duizend toch hartstikke goed. Ja, heb ze nergens last van gehad?
0: Sorry?
1: Heb ze nergens last van gehad?
0: Ik heb één blaar tussen de 10 en dus, die zit op het plek, moet geen druk geven op de voort. Dus lekker laten zitten.
3: Ja.
0: En voor de rest geen spierpijn, helemaal niks.
1: Ja, ja. Nou, dat is wel een beetje de helft van vandaag, joh. Want als die arm iets allemaal, joh, ze hebben toch van alles meegemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Ja, er waren de bieden, die hadden bloren. Man, die moest, en vooral Manuel, die had het zwoer vanmorgen al. Ja, Manuel, de lopende bakker, die had het ergens voor. Maar goed, we hebben ook een dichte vroeg, want iedereen heeft een rucksackgebied. Ja. We willen vandaag van iedereen weten wat er in het rucksackskit zit.
0: Ja, natuurlijk de poncho.
1: Ja, de poncho, ja.
0: En de jas.
1: Ja,
0: voor vanmorgen. De boterhammen natuurlijk.
1: De boterhammen. Wat hebben ze op de boterhammen zitten?
0: Nou, ik heb broodjes met chocolade erop. Dus dit is wel lekker voor onderweg.
1: Zeker, dat is een calorie, hè?
0: Natuurlijk drinken.
1: Ja, flesjes water, ja.
0: Ja. Zonnebrandcrème heb ik toch meegenomen.
1: Ja, heb ik goed gedaan. Moet ook zeker.
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: De powerbank.
1: De powerbank. Ja, stel ik verder bellen en kent ze net maar bellen. Ja, dat is ook een probleem. Maar kent ze, is het wel een beetje moeilijk? Kent ze smiddags als ze op zo'n druk plein zijn, nog wel een beetje bellen?
0: Dit is lastiger. Want op sommige plekken valt verbinding echt weg. Dat is echt te merken.
1: Ja, maar gewoon voor de rest ga je de nacht, hè, jong.
0: Ja, zeker.
1: Nou, we zouden zeggen, uppakee, up naar die laatste kilometers. Want wieveel mossel er nog?
0: Ik zit op de helft, dus nog 24.
1: Dat komt goed, jong. Nou, dan bellen we dich morgen weer, hè?
0: Eerst prima.
1: Goed zo, bedankt. Dankjewel Mark van Dijk. Even de loop van de middags. En we volgen ze allemaal hier in de Ellen Ochtend Show. En Franske Pollekse zegt welkom mee. Ja, dat is ook welkom. Uiteraard bij Ellen, Pascal en Maarten.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Archeoloog Wim Dijkman heeft begin dit jaar €3000 gevraagd voor zijn werkzaamheden bij het onderzoek naar het mogelijke graf van D'Artagnan in Maastricht. Terwijl was afgesproken dat niemand aan dat onderzoek zou verdienen. De natuurbrand in het buitengebied van Weert is vanochtend voor de 3e keer opgeleid. Mogelijk is vuurwerk de oorzaak van de brand. En BBB-statenlid René Fransen maakt de overstap naar Forum voor Democratie.
8: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
9: Manik Zampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
10: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
9: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
3: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05... al vanaf €25.995.
4: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
5: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse Obesitaskliniek.
6: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
5: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
4: De woonspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
7: In ochtendshow.
8: Dit is L1.
9: Morgen je mag en een pas kan. Goedemorgen, gaan we nu wat is.
10: Dames en heren, dit is de L1.

0: even lekker wakker weer op deze dag. Dat de zon zit niet even lukt zien in de provincie. We missen hem.
1: Wrieft in pupsje uit in ogen. Spring maar uit in warme bed.

0: deze dag dat het woensdag is. En dat we een melding kregen van, ook van enkele luisteraars via de L1-app. Er zou een grote brand zijn op de Hogeweg in Venlo. Brandweer zou met meerdere voertuigen zijn uitgerukt. We weten op dit moment voor de rest nog niks. We zijn even te bellen met de brandweer. Zodra er meer informatie is, huur ze dat uiteraard hier bij L1. Denk aan wat verkeken, want we hebben natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. We hebben minstens nog volgen. We hebben de burgemeester van Bezel in de uitzending gehad als razende reporter Martijn Dirks. Straks gaan we er nog door met Ingrid Burgermans. Maar eerst gaan we nog eens kijken wat ook bezig op dit moment is. Dat is de Tour de France. Want ja, er zijn maar liefst 3 ploegen in de Tour de France die brood bezig hebben van een bakkerie op Maastricht, de Bisschopmolen. En per ploeg betekent dat 300 kleine minibulkjes, 400 repen en 150 keekjes en fluitjes. Wat is de evolutie van Frank van Eert, de eigenaar van de Bisschopmolen?
1: Kijk, wat we geven is een roomboterbolletje, maar daar maken we zo'n kleintje van. En deze kleintjes maken ze punnenbroodjes van. En dat eten ze eigenlijk in de eerste rit van de voorstukje van de rit. Dan eten ze van die kleine punnenbroodjes. We zijn eerst begonnen met toen de tijd nog Rabobank. Nou, toen kreeg Rabobank met eruit een andere naam met gegeven. En toen hebben we heel veel geleerd over de basis van voeding. En ondertussen doen we niet alleen die wielenploegen, doen we eigenlijk 3 wielenploegen. En een van onze grootste fans is Wout van Aert. Dus die heeft ooit gezegd dat we het geluksmomentje van de dag zijn. Maar als je die tas, en vooral in het beginrit zit, dan zitten wij in ons productierit. Daar zit onze reep in. Onze opdracht, maak een reep zonder biet of zonder rietsuiker. Nou, wat we gedaan hebben is honing gebruikt, appelsap gebruikt van Bemelhof, honing van Sint-Pieter, gezonde gedroogde fruitsoorten, granen die erin zitten, dat zijn ook allemaal bronnen van koolhydraten. En daar hebben we naar gekeken.
0: Nou, dat is toch mooi dat het wordt gedaan door een bakker uit Maastricht. En met dat worden niet alleen wielerploegen, maar ook het Nederlands elftal en andere voetbalteams voorzien van de repen en brood uit Maastricht. Ja, Maarten, je hebt even gebeld met de brandweer. Je weet wel inmiddels al meer van wat er aan de hand is daar in de Venlo,
2: ja,
0: op de Hogeweg.
2: Er is brand op de 3e etage van de Belastingdienst in Venlo. Er is opgestaan naar een grote brand en het pand is inmiddels ontruimd. En over een kwartiertje hebben we de woordvoerder van de brandweer aan de telefoon. Die kan dan de laatste ontwikkelingen doorgeven.
3: Het is zomer. L1.

0: Wat gaan we doen, zeggen de herfst aan de band? Nou, we weten wat we gaan doen. Straks naar Ingrid Beugelmans. Maar eerst gewoon maar even buffer. Dat was morgen zien met de Vierdaagse.
1: L1.
2: De Vierdaagse.
0: De gemeente Gerrenbalken-Middelaar. Want ja, de kop van Noord-Limburg, daar stijgt de Vierdaagse koers. Nou, als ze dat elk jaar wet, dan was het natuurlijk altijd al goed voorbereid. Denk ze, nou, we moeten alles weer opgebouwen. De DJ-set, we moeten langs de schoot gaan storen. We moeten weer lekker een beetje wat drank inholen en zo. Maar goed, sterke band met de Nijmeegse Vierdaagse, hè, de gemeente Gerrenbalken-Middelaar. Zo sterk dat het bijna een Limburgs feestje werd. Onze verslaggever Peter Beker die ging er gisteren al naartoe en sprak er met de wethouder sport Mariska van der Hoge.
3: Er wordt muziek gemaakt, er wordt uitgedeeld, er wordt gejuicht, er wordt geklapt. Zeker voor die 50 kilometer wandelaars, die zijn hier ongeveer op de helft van de derde dag en mogen dan nog 25 kilometer door.
4: 45.000 fanatieke wandelaars aan de start. Daartussen een dikke 2000 Limburgers en daar weer tussen zo'n 150 Gennepenaren. Als het even meezit, wandelen die allemaal in hetzelfde shirt. Dat shirt is gemaakt door Eve Rutte, ontwerper uit Gennep, natuurlijk.
5: Om de Gennepse mensen in dat shirt te zien lopen. Ik ben zelf ook een echte Gennepse, omdat dan als Gennepse voor Gennep, gemeente Gennep te mogen maken. Dat vind ik wel echt de leukere dingen, ja zeker.
6: Het is eigenlijk de opdracht van je leven.
5: nou maak je het wel iets groter dan dat het is. Maar ik zou het volgend jaar zeker weer willen doen, ja.
4: Ivo en Henriette lopen hem helemaal uit.
7: In ieder geval op wilskrachten ga ik het zeker lukken.
8: En de laatste paar jaren lopen we dus ook echt door Gennep, door het centrum van Gennep heen. En dat is natuurlijk wel mooi als Gennepenaar.
4: In de noordelijkste punt van Limburg leeft de Vierdaagse alsof het een feest is van eigen bodem, met de paplepel ingegoten.
3: Dus voor ons is het heel natuurlijk dat wij daarbij horen.
6: En zo zal het altijd blijven wat u betreft?
3: Zo zal het wat mij betreft altijd blijven, ja.
0: Het is toch wel prachtig als het ganse gebeuren dan gewoon in eigen dorp gaan, de Nijmeegse Vierdaagse. En het schoone is, als ze dan naar boven kijken door een Gennep, helemaal naar boven kijken op het Merkplein, dan zien die twee ooievaars, diverse ooievaars. Ja, dat is natuurlijk zeker prachtig, hè. Even naar zwijgen, even naar kijken en allemaal meemaken en erbij zijn. En we gaan ze opvolgen morgen in de Vierdaagse tussen in Gennep, Molk en Middelaar. En door Amelie in de L1 Ochtendshow, morgens vanaf 6 uur.

Cruz en Natalie in Broek. Ja, die L-lijn in de Ellen Austin Show. En hier hebben we ook dat er een grote brand is. Vanochtend bij de Belastingdienst in Venlo. We hopen zometeen meer in nieuws over te horen van de brandweer zelf.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: 10 LA Nieuws met Maarten. En hier beginnen we met de brand in Venlo.
5: Ja, inderdaad, want die woedt in het gebouw van de Belastingdienst daar in Venlo. We hebben de brandweer aan de lijn. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Wat is op dit moment de situatie?
6: Ja, de situatie op dit moment is dat er een brand is op de derde etage inderdaad van het gebouw van de Belastingdienst. En dat men aan het zoeken is naar brandhaarden in het gebouw. Dus dat betekent eigenlijk dat de vlammen er op dit moment eigenlijk wel af zijn. En dat met name gecontroleerd wordt of er nog meer zaken aan de hand zijn in het pand zelf.
5: Nou, en het gebouw is ook ontruimd, heb ik begrepen?
6: Ja, het gebouw is inderdaad direct ontruimd door de eigen BHV-organisatie. Dus dat is hartstikke mooi dat ze dat gelijk goed in gang hebben gezet.
5: Ja, toch is er ook een melding van een grote brand gegeven. Waarom is dat?
6: Ja, er is zeker opgeschaald omdat het natuurlijk op een derde etage ligt. Wellicht moeilijk bereikbaar. En ja, de uitbreidingskansen wilden men natuurlijk snel het hol bieden.
5: Nou, is er al iets bekend over de oorzaak van de brand eigenlijk?
6: Nee, over de oorzaak is op dit moment niks bekend. Ik heb zojuist wel vernomen dat er een team brandonderzoek ter plaatse is. En die zijn dat aan het onderzoeken.
5: Nou, er zijn geen slachtoffers.
6: Nee, er zijn geen slachtoffers.
5: Goed, dank u wel voor nu. De natuurbrand in het buitengebied van Weert is vanochtend opnieuw opgelaaid. Het is al de derde keer in een paar dagen dat de brandweer daar moet uitrukken voor het gebied aan de Schoordijk. Mogelijk is vuurwerk oorzaak van die brand daar. Door de aanhoudende droogte geldt nog altijd verhoogde waakzaamheid voor natuurgebieden. Archeoloog Wim Dijkman heeft begin dit jaar €3000 gevraagd voor zijn werkzaamheden bij het onderzoek naar het mogelijke graf van D'Artagnan in Maastricht. Dat blijkt uit e-mails die L1 heeft ingezien. Volgens de betrokken stichting was afgesproken dat niemand aan het onderzoek zou verdienen. Uiteindelijk kreeg hij €500 als tegemoetkoming in zijn gemaakte kosten. En BBB-statenlid René Fransen maakt de overstap naar Forum voor Democratie. Hij zegt het niet langer eens te zijn met het landbouwstandpunt van de BBB in Limburg. Door de overstap verdubbelt de FVD-fractie in Provinciale Staten van 1 naar 2 zetels. De coalitie bouwt ondanks de partijwissel de meerderheid. Het weer in Limburg, wolken en af en toe wat regen of een lichte bui. Tussendoor kan de zon zich ook even laten zien. En bij een matige noordwestenwind vanmiddag wordt het zo'n 21 graden.

0: Nederland, door zijn de eerste deel van de Vierdaagse ook alweer doorheen gelopen. Lotte van mij, hoe kijk ik bij Peter Meijer? Lieve rustig. Ah, daar komen ze binnen, rustig.
1: Ja, zeker.
0: Lekker man, heerlijk tempo.
1: Zou die nou ook langs die burgemeester lopen daar? De burgemeester van Bezel.
0: Ja, dat zou fijn zijn als ze daar een beeldje van zo maken. Nou, dat hebben we dan niet gezien, want dat was ons een beetje de plekje.
1: Ja, ik heb een nou bij zo'n boog zitten.
0: Ja, goed. Afwachten, even. Misschien hebben we er straks nog eens weer. Maar eerst het verhaal straks van Ingrid Bruggemans, want die is natuurlijk ook voor zijn loop uit Remeun. Maar eerst op L1, Prince.

0: En lekker is het om te huren wat Ingrid Bruggemans zei in een filmpje wat er door zit gestuurd. Loes, dan maar eens even mee.
1: Zo, we zijn halverwege en we gaan nu wiegje in. Gaat heel lekker. 22 kilometer gehad bijna. Ik heb de rest van de groep achtergelaten. Maar die zie ik zo meteen weer. Dus ik heb niks te klagen. Beentjes voelen goed. Smink zit nog goed, ondanks de regen. En het is gezellig.
0: En wat een feest, ongelooflijk.
2: De Vierdaagse van Nijmegen.
0: En we gaan dus even live naar Ingrid Bruggemans. Ingrid, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alles zit nog goed, de schmink zit er nog. En wat een orkest heb ze zich te bieden. Het liep wel dat of André Rieu is neergestreken. Maar.
3: Ja, André Rieu, dit vaste avond en dit heerlijk.
0: Ja, Ingrid, de beste wiegje. Heb ze de burgemeester van Bezel al gezien? Want hij deed verslag van ons. Dus hij zit er ergens langs.
3: Nee.
0: Lang, heb ze hem niet gezien? Echt niet.
3: Nee, nog niet. Voor stuiten.
4: Gemeentehoes.
3: Oh, ja, dat is
0: gemeente,
3: ik ben al voorbij, hè?
0: Nou, even truc. Rap. Ja. Nee, geintje maar. Hey, begrijp je dat we de zesde in het filmpje altijd zitten positief vult? Is gisteren de dag van de ook positief verlopen, uiteindelijk?
3: Ja, het is gisteren echt fantastisch gewoon. We waren om 2:30 al binnen, dus lekker royaal appetit. Op de wedstrijd nog lekker een pilsje en een feestje gevierd. Nog even op de foto gewerkt met Peter.
0: Ja, dat zien we, joh.
3: Ja, dus het was al met al zeer gezellig en om 9:00 gingen de luchtjes toe.
0: Oh, dat is al wel op tijd, hè, 9:00.
3: Ja, maar ook wel nodig als de wekker om 3:00 gaat, hè?
0: Ja, zeer zeker. Dan verwijderen alles van als je morgens om 6:00 met de ochtendshow begint. Nou, maar wel al heel vreugde rijdende de bakker in de uitzending hadden, de Manuel.
3: Ja,
0: die had het voor gisteren, maar deze is dus allemaal goed verlopen. Dat vinden we natuurlijk heerlijk. Wat zijn die tips? Heb zich desnoods een klein beetje de beindeus voor wennen of zo?
3: Ja, ik kom soms altijd lekker op in een magnesium voetenbadje of gewoon even in een magnesium badje.
0: Ja.
3: En ik heb de luxe dat ik met je elke dag wil masseren.
0: Zo, heb je een privémasseuse bij dich?
3: Ja, nou niet bij mij een privémasseuse, maar ik heb wel een masseur in Nijmegen. Vlak naar de start en de finish ook. Ja, naar de start heb ik het niet gedaan, maar naar de finish zit vlak bij. En daar word ik met je bij masseren.
0: Ik denk dat die goede zaken doen de komende dagen, hè?
3: Ja,
0: de kraatje druk. Dat geloof ik best. En zeker in de ochtend, ik heb gezellig te vrienden omdat ze vandaag weer lekker aan boord kan storen. En die kilometers in de bankjes kan krijgen. Wie zit het met de schmink, maar ik zie dat ze ook van alles op de ermel hebben staan.
3: Nou, op de erm staan, vooral dat er waar zit en dan zit het zeep. Maar de schmink zit hartstikke goed. Er zijn al voor jou een knetter toegedeeld onderweg. Dus het gaat helemaal goed en ik zelf zet er nog kort op.
0: Beste vanmorgen ook alvast kloor, want wat werd de kleur vanmorgen?
3: Ja, morgen is het groene donderdag, dus morgen werd het groen op het cupje.
0: Groen op het cupje, hartstikke goed.
3: En dus ook groene tape op de erm.
0: Groene tape op de erm, ja, dat moeten we zeker hebben, joh. Goed, Ingrid.
4: Het rugzakje nog, hè?
0: Och ja, daar gaan we wel naar kijken. We zien eigenlijk iedereen een beetje aan het vragen deze ochtend. We zien toch wel nieuwsgierig. We hebben al van alles gehuurd wat er in de rugzakje zit. Hebben ze een rugzakje om?
3: Ik heb geen rugzakje, ik heb een heuptasje.
0: En wat zit in het heuptasje dan?
3: Oeh, ja, nou, ik heb daar net een heel uitgebreid filmpje over gemaakt. En daar zit alles in, van 3D-o tot vochtige wc-doekjes, tot snoepje, tot buttons om poe te delen, tot mijn glitters, echt de hele zandekwam. Alles wat je kind verdient, wat je denkt dat ze mee moet nemen, heb ik die niet.
0: Ja, en dan wel allemaal in mini-formaten met zo'n heuptasje, hè?
3: Ja, precies. Ja. Maar dat is helemaal prima.
0: Maar dat is natuurlijk hartstikke prima, want er zijn er ook bij, die hebben de flesjes met water bezig. Maar de kris langs de weg ook van alles, hè?
3: Ja, ik heb wel een bijzonder waterbeaming, maar qua eten heb ik net snacks. En verder geniet ik vooral onderweg het van alle levenlunen aan de kant, want dat is echt bizar. Je zou een
0: 10-gangen
3: maaltijd kunnen eten voordat je
0: gezien hebt. Ja, maar een Chinees op de maag, dat zit heel niet lekker, hè?
3: Nee, precies.
0: Maar wat je wel opvalt bij dicht vooral, Ingrid, is dat positiviteit. Dus echt zo in zo van, oh, lop maar gebeuren allemaal.
3: Ja, nou, maar dat is het ook. Het vult er mee aan, ik heb het al een paar keer gezegd, het vult aan als 40 kilometer lopen en wat beloven vieren. We staan zoveel lunen op de kant en lukt met 44.000 angeren. Ondertussen weer 40.000 angeren, lukt het er zelf de rondje. En dat is zo ontzettend gezellig. Als het even minder gaat, is het altijd wel één met zin ik er doorheen schiet.
0: Nou, nu nog even de laatste kilometers van vandaag. De bus al over de helft, dus ik ga het gans goed komen. En spreken we die morgen weer in de Ellen Ochtendshow. Ingrid, dankjewel.
3: Helemaal goed.
0: Even een applausje voor Ingrid.

0: Gerda David met de First Time BL1 in de LN Ochtend Show. Op het Rijntje. Gewoon nog even kijken door de kalender. Maat hebben we weer van de moer afgehold. Ja. Gekeken wat erop staat. Wat staat er bij 22-7-26?
1: Ja, het is wel een beetje op dich van toepassing.
0: Oh, nou. Een
1: beetje.
0: Een beetje, hè?
2: Ga me even vast. Let op.
1: Vrege beer.
0: Oh!
1: Talenman.
0: Ah, ja, ja.
1: Talenman.
0: Ja, zeg maar wel, hè. De vrekste hebben de wereld, hè, zeggen ze wel eens, hè. Dat is opgegeten. Dankjewel.

0: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
1: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
2: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. In het gebouw van de Belastingdienst in Venlo is vanochtend op de derde verdieping brand uitgebroken. Het pand is ontruimd en diverse blusploegen zijn ter plaatse. Gemlot waarschuwt dat de chemische industrie in Limburg onder grote druk staat. Hoge energieprijzen, een overvol stroomnet en concurrentie uit Azië maken het de bedrijven moeilijk. En BBB-statenlid René Fransen maakt de overstap naar Forum voor Democratie.
9: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf €84 miljoen winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden.
11: Het oude boerenleven herleeft in Eindhoven. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Eindhoven bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
12: Hey Frank.
13: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
12: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
13: Oh ja, joh.
12: Gereedschapkist, de meterkast.
13: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
12: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
13: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
14: Top! Jij blijft Bob.
12: Maf, Kees.
13: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
15: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

Hij won een talentenjacht. Kreeg daardoor een platencontract en mocht 3 singles opnemen. De derde van die singles was Ritme van de Regen. En zo was geschiedenis geschreven. Rob de Nijs, Bangerhart, niet weg te denken uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En gelukkig kennen we nog van die muziek genieten. Hele goede morgen. Dus als nou route regio, leuk dat ze op Ibis. We komen in de ganse provincie. En we beginnen in Noord- en Midden-Limburg. Want er is goed nieuws voor ouders daar. Die kunnen vanaf deze maand gratis meedoen aan de plasklas. Omdat kinderen steeds later zindelijk worden, helpen de GGD en kinderopvangorganisaties daar om op een fijne en tijdige manier aan de slag te gaan. Een laagdrempelige aanpak, waaronder een prentenboek en een online training, moeten ervoor zorgen dat kinderen voordat ze naar de basisschool zindelijk worden. En het idee is om dat positief en op het eigen tempo van het kind te benaderen, zonder dat het een wedstrijd wordt. Dan een mooie primeur voor de Franse Frankenronde in Heerlen. Die is volgende week volgens mij alweer. En dit jaar rijden er voor het eerst ook dames met in die spektakelkoers van de oud-profs. Olympisch wielerkampioene Leontien Zeilaert van Morsel en voormalig topschaatser Marianne Timmer, die stappen op de fiets. En die nemen het dan op tegen grote namen als Michael Bogert. Nou, noem ze maar. Volledige wielerspektakel in de binnenstad van Heerlen is volgende week vrijdag en is gratis toegankelijk. En dan zometeen ook nog nieuws over dit dier. Ja. Ik ga het er niet uitgehold. Maar misschien kunt Stichter Wacht het vermaken. En anders huurt ze het zo.

0: Noah Milo en Zaak meer waarom bij L1. Het was een wereldprimeur. Marion Savelsberg uit Maastricht krijgt een plek op de World All Hall of Fame. Want in de Sint-Pietersberg en de Enzigroeven kwam er buitengewoon nieuws. De mannetjes Oehoe die de aandacht trok door twee vrouwtjes tegelijk te bevruchten. Dat was het wereldnieuws. Heeft nou nog beter nieuws, want beide nesten zijn succesvol grootgebracht. Het is het mannetje zwaar gelukt om beide gezinnen van genoeg eten te voorzien. En inmiddels vliegen er 5 gezonde puberkuikens rond.
1: En wat er gebeurt is dat mannetje begint meestal hier. Hij zit vaak ook hier. En dan als het donker wordt, dan roept hij hier wat. En dan gaat hij na een half uurtje ongeveer gaat hij naar de tweede vrouw. Inmiddels zijn de jongens zo groot dat ze al zelf moeten beginnen te jagen. Een paar weken geleden moest hij op allebei de plekken echt fors aan de bak. Omdat moeder nog bij de jongen moest blijven. Weet je, het thuisbezorgd komt hier niet, hè. Dus hij had het nogal druk. Want als jij opgroeiende jonge oehoes hebt, en hij had er dus op dat moment 6, 3 hier en 3 daarachter. Per jong moet er zo'n 400 tot 500 gram voedsel in per nacht. En dan moet zijn vrouw ook nog eten. Dus die moest gewoon 1 kilo of 4 bij elkaar zien te scharrelen elke nacht. En ik denk dat hij zich nog wel eens achter zijn oorpluim heeft gekrapt. Zo van, oei, het leek zo leuk in het paarseizoen. Maar misschien was het niet zo'n slim idee.
0: Thuisbezorgd komt hier niet. Dat lijkt me wel de uitspraak van het jaar. Doordat de jongen al zo ver zijn gegroeid, worden de excursies in de Oehoe-vallei dit jaar vervroegd. Liefhebbers kunnen de bijzondere uilenfamilie deze zomer al vanaf een veilige afstand gaan bewonderen. Was een bijdrage van Esmee van Loo. Dit is L1 met Rick Astley en Never Gonna Give You Up.

naar het Limburgse nieuws. Dat komt er zo meteen aan van Maarten. En als ze die in vakantie nog moest boeken, zou ik opletten. Want de Consumentenbond had zometeen tips die de geld zouden kunnen sparen. Alex Warren nu.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Het is 10:30, dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
7: De brand in het gebouw van de Belastingdienst in Venlo is onder controle. Het vuur woedde op de derde verdieping, waarna het pand direct werd ontruimd. Dat vertelde de brandweer eerder vanmorgen hier bij L1. Niemand raakte gewond. De brandweer rukte met diverse blusploegen uit en onderzoekt nog wat de oorzaak van de brand is. Gemmelot waarschuwt dat de chemische industrie in Limburg onder grote druk staat. Hoge energieprijzen, een overvol stroomnet en concurrentie uit Azië maken het de bedrijven moeilijk, zegt Koos van Haasteren van Gemmelot.
8: Als we 5 kilometer die kant of die kant op zouden staan, dan zou onze elektriciteitsrekening ongeveer 60 miljoen lager zijn dan vandaag.
7: Volgens het industriepark is Gemmelot van groot belang voor de economie, de werkgelegenheid en de productie van alledaagse en strategische materialen. Tegelijkertijd blijven de zorgen over de uitstoot en gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. De natuurbrand in het buitengebied van Weert is vanochtend opnieuw opgelaaid. Het is al de derde keer in een paar dagen tijd dat de brandweer moet uitrukken voor het gebied aan de Schoordijk. Mogelijk is vuurwerk de oorzaak van de brand. Door de aanhoudende droogte geldt nog altijd verhoogde waakzaamheid voor natuurbranden. En BBB-statenlid René Fransen maakt de overstap naar Forum voor Democratie. Hij zegt het niet langer eens te zijn met landbouwstandpunt van de BBB in Limburg. Door de overstap verdubbelt de FVD-fractie in Provinciale Staten van 1 naar 2 zetels. De coalitie behoudt, ondanks de partijwissel, de meerderheid. Het weer in Limburg wolkt en af en toe wat regen of een lichte bui. Tussendoor kan de zon zich ook even laten zien. En bij een matige noordwestenwind vanmiddag wordt het zo'n 21 graden.

echt helpen bij het WK helaas. Maar dat moment toen ze doorgingen naar de finale en dat ze dan gewoon een heel stadion nog even... Dat is toch wel echt genieten, hè?

Oasis en Wonderwall bij L1. Een hele goede morgen. Zometeen de Consumentenbond. Die hebben een tip om die vakantie toch ietsje goedkoper te maken. Zeker als ze een vluchtgeest boeken. Maar de vraag is, wie zijn die vakantieplannen? Oeh, er zijn lui weg. Ik denk dat ik toch weinig van hier. Tenzij ze in het buitenland zitten ze loesteren. Dan mochten ze zeker een appje checken. Maar er zijn ook wel jullie die nog gewoon of die juist toes vakantieplannen hebben. Dan mogen ze met me delen. Geur ze keer via de L1-app. En ik ben gewoon biedig met nieuw Harry Styles en As It Was.

0: Tour naar Zuid-Amerika en dan 30 keer Madison Square Garden, Harry Styles en As It Was Would To Be LA. Als je een vlucht boekt, dan krijg je in de eerste stap van het boekingsproces zogenaamde bundels aangeboden. Dat zit bijvoorbeeld in instappen met voorrang, de stoel reserveren, waal of geen handbagage, ja, een soort rolkoffertje. Dus dan ook wel niet meer zo dat alle handbagage hetzelfde is. Enfin, de luchtvaartmaatschappijen die presenteren die bundels als slimme keuze. Maar is dat wel zo? Dat weet Babs van der Stuik van de Consumentenbond. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ging laatst zelf een vlucht boeken voor het eerst in lange tijd. En er waren twee dingen die me hierover verbaasden. Eentje is, iedere luchtvaartmaatschappij heeft hele andere regels over wat ze wel of niet in zo'n pakket hebben zitten. Dus je moet echt goed opletten. En ik heb niet de eerste keer geboekt, maar ja, ben een beetje zo de prijzen in de gaten blijven houden. En die bundels, die veranderden ook gewoon van prijs iedere keer dat ik keek. Ik kon gewoon een dag later opeens €30 meer moeten betalen voor handbagage. Volgens mij worden we allemaal voor de gek gehouden waar we bij staan.
1: Nou, dat is zeker zo. Het is ontzettend onduidelijk. En dat is natuurlijk ook een van onze grootste bezwaren. Dat je op deze manier vliegticketprijzen helemaal niet met elkaar kunt vergelijken. Hè? Want als die bagage er gewoon bij in zou zitten, dan ja, heb je gewoon een prijs. En dan kun je kijken, oh, bij luchtvaartmaatschappij A kost het dit en bij B dat. Dus ik kies de goedkoopste. Maar omdat het zo onduidelijk is welke kosten er allemaal nog bij komen, is dat vergelijken heel moeilijk. En wat ook zo is, zo'n bundel wordt aan het begin gepresenteerd. En dan zie jij staan, nou ja, bundel A zonder handbagage. Bundel B met handbagage en misschien stoelboeking. Bundel C nog wat meer bagage. Ja, dan denk je, ik wil wel bagage meenemen, dus laat ik maar bundel B kiezen. En dan weet je niet dat als jij bundel A kiest zonder bagage, dat je later in het boekingsproces nog los bagage kan bijboeken, wat vaak goedkoper is.
0: Oh ja. Ja, dus zo moet je echt alles heel goed uitpleizen. En dat is natuurlijk veel te ingewikkeld. Dat maakt het misleidend.
1: Ja, dat vinden wij inderdaad misleidend. En een Belgische rechter heeft daar ook wat over gezegd. Er was een zaak die aangespannen was in België tegen Ryanair. En die zei ook van, ja, als je bundels presenteert, maar je zet er niet bij wat al die opties loskosten, dan mag dat niet. Dat is misleidend. En nou ja, wat dan ook nog eens zo is, dat jij dan, als je zo'n bundel kiest, moet je die voor alle passagiers hetzelfde kiezen. Dus dan zit je allemaal vast aan die stoelreservering, maar ook aan een bepaalde hoeveelheid bagage.
0: Oh ja.
1: Terwijl je misschien wel denkt van, nou, als ik nou die bagage niet meteen met zo'n bundel boek, maar later in het boekingsproces, dan denk je, nou, misschien voor een korte trip kunnen we wel een koffer delen. En dan boek je voor twee personen maar één koffer bij. En dat kan dan weer voordeliger uitpakken. Of je boekt een minder grote koffer bij. Ja. Je kan dan ook zeggen van, nou, die stoelreservering, dat boeit mij eigenlijk niet. Of priority booking, dat hoeft van mij. Of priority boarding, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Dus dan kun je een veel specifiekere keuze maken wat bij jou past. Maar dat maakt het natuurlijk wel super ondoorzichtig.
0: En voor mijn gevoel, die opties waren er wel, maar die zijn nu weer een beetje in elkaar geweven, of in ieder geval een stuk moeilijker gemaakt. Maar met die nieuwe passagiersverordening van volgens mij volgend jaar komt dat wel weer een beetje terug.
1: Ja, dan moeten in ieder geval die luchtvaartmaatschappijen moeten hun prijzen laten zien, inclusief bagage. Dus dan kun je in ieder geval makkelijker vergelijken, die ticketprijzen. En mocht jij nou zeggen, nou, ik ga maar, ik noem maar wat, één nachtje en ik heb die bagage helemaal niet nodig, dan kun je wel later in het boekingsproces er wel voor kiezen om die bagage te laten zitten. En dan zou je daar een korting voor moeten krijgen. Maar dan is het in ieder geval, ja, de meeste van de mensen die reizen met bagage, we hebben ook wel eens een peiling gedaan onder consumenten, 86% van de consumenten gaf aan dat ze gewoon willen dat die bagage in de ticketprijs zit.
0: Ja.
1: Dan wordt het voor consumenten wel weer een stukje makkelijker. Dus dat is wat ons betreft vooruitgang. Maar tot die tijd moet je dus echt oppassen en niet meteen voor zo'n bundel kiezen. Kies gewoon later in het boekingsproces datgene wat je echt wil hebben.
0: Ja, dat is de beste tip, kort gezegd. Maar bij welke vliegmaatschappij het speelt en wat precies wel en wat precies niet, hebben jullie ook uitgeplozen. En die informatie zullen we ook plaatsen op l1.nl. Dankjewel, Babs.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.

0: Drekskaters, het geluk gezocht, bij al één. Met zometeen weer een metzinger. Peter, check. Hoi Rian. Deze week nog werken en dan 3 weken vakantie. Dus vakantiestemming zit er wel een klein beetje al in. Loddig de metzinger dan ook maar makkelijk houden. Gisteren wordt de metzinger Who Let the Dogs Out. Vandaag mot de metzinger dus gaat te maken hebben met dieren. Liek mij simpel zat. Heb ze een goed idee? Check een appje.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het die voor zusje, het gemunde show, hey, ben je goed, hè? Regie!

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De brand in het gebouw van de Belastingdienst in Venlo is onder controle. Het vuur woedde op de derde verdieping, waarna het pand direct werd ontruimd. Gemmelot waarschuwt dat de chemische industrie in Limburg onder grote druk staat. Hoge energieprijzen, een overvol stroomnet en concurrentie uit Azië maken het de bedrijven moeilijk. En BBB-statenlid René Fransen maakt de overstap naar Forum voor Democratie. Hij is het niet langer eens met het landbouwstandpunt van de BBB in Limburg.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. En die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een €250.000. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden.
9: Meneer, mag ik u wat vragen?
10: Ja.
9: Waar kent u Hazy van?
10: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
9: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
10: Oké.
9: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
11: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
12: Liefde voor Limburg.
13: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: L1, een hele goede morgen. Bij een grote brand, een verkeersongeval of een andere calamiteit, denk ze snel aan de brandweer, aan de politie, aan de ambulance. Maar er is nog een belangrijke schakel. Dat is de officier van dienst bevolkingszorg. En die officieren van veiligheidsregio Limburg-Noord, die zijn vanaf nu herkenbaar aan hun eigen felgroene dienstvoertuigen.
1: Het is gewoon iemand die de gemeente vertegenwoordigt in een ramp of crisis. De brandweer is vaak bezig met het incident zelf. De politie onderzoek of in de omgeving. Ambulance heeft echt de zorg voor de patiënten of het vervoer ervan. En bevolkingszorg gaat echt over, moet er opgevangen worden? Zijn er kwetsbare mensen in de omgeving of in de publieke omgeving, domein? Moet daar iets geregeld of georganiseerd gaan worden? Maar ook het overdrachtmoment binnen de gemeente zelf, als er een aantal zaken en taken opgepakt moeten worden. Dus ja, dat is echt wel een hele belangrijke spil in het web voor de burgers en de gemeente uiteraard.
2: We hebben ze!
1: Ja, dat is een superbelangrijk moment voor ons. Voorheen, als er een incident of calamiteit was, de brandweer was zeer herkenbaar met de voertuigen, de ambulance, de politie. Alleen de vertegenwoordiging van de gemeente, de officier van dienst bevolkingszorg, die was wat minder herkenbaar. Vaak kwam die ook met de eigen voertuig, was wat minder goed geëquipeerd, dus ja, ook wat minder snel zichtbaar en dus ook wel wat vaker vergeten. Terwijl het natuurlijk ontzettend belangrijke taak is. En het is ook wel een van de vier hulpverlenende diensten die we hebben in Nederland.

0: En straks bij al één met zometeen een metzinger. Erkin Halli Hallo van de Knuppelen. Daar komt op zeer subtiele wijze een koe in voor. Vind ik een mooie omschrijving, dankjewel Yannick. En meezinger met dieren erin. Dat is de, denk ik, toch wel makkelijke opdracht van vandaag. Kinderen ook Rolling Stones en Wild Horses van Erik. Van Peter ken ik Eye of the Tiger van Survivor. House of the Rising Sun. Van The Animals is nog binnengekomen van Jeroen. En een appje van Fred.
1: Goedemorgen Rian. Het thema van vandaag, wie de metzinger is, dieren. Mm-hmm. Dieren in het Engels is animals.
0: Ja.
1: Dan kom ik op The Animals met The House of the Rising Sun.

zometeen de metzinger gaat te maken met dieren. Het hij zomaar deze kennis in. Nelly Furtado en I'm Like a Bird. Maar dat is mijn suggestie, alvast mijn duit in het zakje. Nu, die van dicht nog. Hebben ze nog een paar minuten om te appen.

0: Het zou een heel gek appje kunnen zijn wat ik binnenkrieg van Freek via de L1 WhatsApp. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb?
1: Meezinger, meezinger.
0: Gelukkig weet ik.
1: Meezinger, meezinger.
0: Het antwoord op.
2: Heb die verzuske, het gemunde show, hey, ben groeten, regie.
0: Yo! Allemaal beestjes en dat had natuurlijk te maken met de metzinger. Want het thema van vandaag wordt dieren. De opkinnig hele lieve, leuke metzingers, mooie metzingers. Van White Rabbit bijvoorbeeld, of van Jefferson Airplane. White Rabbit van Wheel. Rolling Stones heb ik al genoemd. Wild Horses. Maar ik kreeg ook een meezinger. Hoe bij gezag werd. Bij deze is iedereen gelijk wakker. En op de goonsdag. Kun je het misschien wel even gebroken? Woensdag, hakkendag. Even die week door midden met de Party Animals. Have you ever been mellow?

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Het is 11:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemaers.
6: De BBB in Limburg raakt twee statenleden kwijt. René Fransen stapt over naar Forum voor Democratie omdat hij het niet langer eens is met het landbouwstandpunt van de partij. En John Huizing gaat verder als onafhankelijk statenlid vanwege verschillen van inzicht over de koers van de BBB. Door hun vertrek verliest de coalitie in Provinciale Staten de meerderheid. In het gebouw van de Belastingdienst in Venlo heeft vanochtend brand gewoed. Die was rond 10:00 onder controle. Het vuur woedde op de derde verdieping, waarna het pand direct werd ontruimd. Niemand raakte gewond. Brandweer rukte met diverse blusboegen uit en onderzoekt nog wat de oorzaak was. Gemmelot waarschuwt dat de chemische industrie in Limburg onder druk staat. Hoge energieprijzen, een overvol stroomnet en concurrentie uit Azië maken het de bedrijven moeilijk, zegt ook Koos van Haasteren van Gemmelot.
7: Als we 5 kilometer die kant of die kant op zouden staan, dan zou onze elektriciteitsrekening ongeveer 60 miljoen lager zijn dan vandaag.
6: Volgens het industriepark is Gemmelot van groot belang voor de economie, de werkgelegenheid en de productie van alledaagse en strategische materialen. Tegelijkertijd blijven er zorgen over de uitstoot en gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. De natuurbrand in het buitengebied van Weert is vanochtend vroeg opnieuw opgelaaid. Het is al de derde keer in een paar dagen tijd dat de brandweer moest uitrukken voor het gebied aan de Schoordijk. Mogelijk is het door vuurwerk gekomen. Door de aanhoudende droogte geldt nog altijd verhoogde waakzaamheid voor natuurbranden. Het weer in Limburg bewolkt en af en toe wat regen of een licht buitje. Tussendoor kan de zon zich ook even laten zien. En bij een matige noordwestenwind vanmiddag wordt het maximaal 21 graden.

0: bijzonder daglicht en diep onder de grond, tussen honderden gangen en eeuwenoude muren van Merger, vult Frans Bergstein uit Geulum zich helemaal toe. De 83-jarige Frans is al zijn ganse leven verbonden met de Geulumer groeven in Bergen ter Blijt. Niet alleen als bewoner van het gebied, maar als emes wiens eigen levensverhaal verweven is met de gangen onder zijn veut. Jaël ging bij hem langs.
1: Tegen de oorlog zat ik erin, toen was ik 1 jaar oud. En we hebben toen bijna 18 dagen onder de grond gezeten. Kiek, grot hebben we niet, maar we hebben kalksteengroeves.
2: En die groeves werden uitgehouwen voor de bouwblokken van kerken en andere gebouwen. Binnen de Geulumer groeven ontstonden er daardoor gangen en ruimtes die in de loop der jaren andere functies kregen. Zoals een kapel uit de Franse tijd en een koningshuisgalerij. Maar voor Frans had de groeven een andere functie.
3: Die hebben met de hele familie gescholen hier in de oorlog.
1: Ja.
3: Waar precies was dat?
1: Dat was hier. Hier was dat. In deze gang hier zo.
3: Ja.
1: En mijn vader had dat gedaan omdat hier een uitgang was. Zou daar iets hier gebeuren? Dan kon die, als dit ingestort was, dan had je hier een uitgang. Ja. Dus dan kon je hier ook weg, een vluchtgang.
2: Maar hij is op nog een andere manier heel erg verbonden met het terrein.
1: Kijk, een trekking in dat touwtje en dan gaat de deur vanzelf open. En dan doen we dit. Deur hier en achter die deur, daar is mijn woning. La visite du soleil. Oh, daar woont mijn kop. Van binnenuit heb ik een gat geboord naar buiten. Heel veel werk. Nou, ik heb het goed gedaan volgens mij. Ondanks gewoon de lage school af had. En hier, dit is hier. Oh.
3: Oh, voorzichtig.
1: Dan komt daar mijn urnen te staan. Dit hier ben ik voor eeuwig. Klaar. Hier ben ik vrij en hier ben ik rustig. Ja, ik kan het heel niet uitleggen.
0: Frans Bergstein in gesprek met verslaggever Jaël Weyenberg. Het hele verhaal kun je nalezen op L1 Nieuws.

0: Christel en Quinn met Terrasje Pikken. BL1 live voor 12. Net voor 12 uur een live opname uit het L1-archief. Vandaag is Stefan Novastar. 6 jaar geleden alweer worden BL1 midden... Ja, tijdens de afgezegde editie van Pinkpop. Door corona koos Pinkpop toen niet doorgaan en heb voor Pinkpop hier georganiseerd, BL1, met een paar lustraars. Allemaal op afstand, allemaal netjes. Maar ook met muziek.
1: Zeg nogmaals bedankt voor de uitnodiging. Ik denk dat ik nu voor jullie wakker uit de corona... deze corona-chaos, dat ik wakker terug naar huis rijd.

0: man.
1: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten.

0: voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De BBB-statenleden René Fransen en John Huizing verlaten de fractie. Fransen stapt over naar Forum voor Democratie en Huizing gaat verder als onafhankelijk statenlid. De brand in het gebouw van de Belastingdienst in Venlo was rond 10:00 vanochtend onder controle. Het vuur woedde op de derde verdieping, waarna het pand direct werd ontruimd. En Gemmelot waarschuwt dat de chemische industrie in Limburg onder grote druk staat. Hoge energieprijzen, een overvol stroomnet en concurrentie uit Azië maken het de bedrijven moeilijk.
7: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
9: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
10: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
9: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
11: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Queen en Radio Gaga BL1. Hele goede middag. Het Limburgs nieuws van deze woensdag 22 juli. Gemmelot levert de grondstoffen voor allerlei producten die we dagelijks gebruiken. Maar achter de schermen staat de chemische industrie al langere tijd onder druk. Hoge energieprijzen, concurrentie uit Azië en de verduurzamingsopgave maken het de sector moeilijk. Collega Nick Wouters van de NOS sprak met Koos van Haasteren van Gemmelot.
1: Ieder Nederlands gezin heeft 300 kilo Gemmelot in huis.
2: Maar dat kan toch ook uit China of het Midden-Oosten komen?
1: De vraag is of je daarvan afhankelijk wil zijn, want de omstandigheden en de situatie van de laatste tijd hebben laten zien dat niet altijd je vrienden je vrienden zijn. Wat iedereen zich realiseert op dit moment is dat er een oneerlijke en een ongelijk speelveld is voor Europese bedrijven in de concurrentie met Azië en Amerika, waar de president zegt drill baby drill en het klimaatakkoord demonstratief aan stukken scheurt.
3: Het grote probleem zijn de hoge energiekosten in Europa, maar vooral in Nederland. Met jaloezie kijkt hij naar de buurlanden.
1: Als we 5 kilometer die kant of die kant op zouden staan, dan zou onze elektriciteitsrekening ongeveer 60 miljoen lager zijn dan vandaag.
0: Mark Bonenschanser van de TU Eindhoven is ondanks de uitdagingen positief over de toekomst van Gemmelot.
4: Wat je hier ziet is toch nog wel echt een van de 5 grote clusters voor de chemische industrie in Nederland.
3: Hij volgt het als decaan van afstand en denkt niet dat chemiebedrijven hun verduurzamingsplannen nu enorm zullen uitstellen.
4: Die prikkel die is er omdat de transformatie simpelweg moet plaatsvinden. Dat voelen ze aan de concurrentie. Dat voelen ze ook aan het draagvlak van bewoners. Dus er is een duidelijke maatschappelijke beweging in gang gezet. Die gaat niet meer stoppen.
2: Denkt u niet dat die bedrijven toch denken, kunnen we toch iets langzamer gaan verduurzamen?
1: Die versoepeling doet niets aan ons commitment en doet niets met ons commitment om dat clusterplan uit te voeren voor een duurzaam, weerbaar, concurrerend en energie-onafhankelijk Europa.
3: Voor dat plan is er wel hulp nodig van buiten, namelijk van de overheid met subsidies.
0: NOS-verslaggever Nick Wouters was dat.

heerlijke zomer en het vuur bij L1. In het kader van, ah man, waarom dit nu weer niet? De zuivelautomatiek van een melkveehouder in Broekhuizen-Vorst is Dirk van Dalen vernield. De boerderij had aan het erf een tuinhuis gestaan. Daarin zit een automatiek. Daar wordt zelfgemaakte kaas verkocht, andere producten. En bezoekers kunnen dan contant afrekenen en dat ding zelf. Maar mondigoffend bleek de wand leeggeplunderd en een groot deel van de luikjes aan stukken geslagen. Op Facebook had het bedrijf foto's gedeeld van de auto van de vermoedelijke daders. En op L1 Nieuws kent ze het ganse bericht nog nalezen.

0: Cameron with Gump and Kingdom of Fear. BL1, riemen vast, daar gaan we.
1: Het routespel.
0: Dit gaat over een plaats in Limburg, maar welke is het toch? Heb ze enig idee? Maak ze kans op kaarten voor de kasteeltuin naar Achsen? Blijven draaien, maar niet door de molen. Welke plaats denk sticht dat het is? Chicken heb je.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
7: 12:30 geweest, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
8: Goedemiddag. 2 leden van de BBB-fractie in het Limburgs parlement zijn daaruit gestapt. René Fransen stapt over naar Forum voor Democratie en John Huizing gaat verder als onafhankelijk statenlid. Politiek verslaggever Jos van den Broek.
9: De BBB in Limburg begon 3 jaar geleden nog met 10 zetels in de Staten. Eentje splitste zich eerder af en begon de nieuwe partij Oost-Limburg. 2 anderen stappen nu op. René Frans uit Gulpen en statenlid John Huizing en het Weert. Beiden hadden grote moeite met de onlangs vastgestelde provinciale omgevingsvisie. Daarin zijn grote beperkingen voor agrariërs in het landelijk gebied. Het gevolg van het opstap is dat de coalitie van BBB, VVD, CDA, Partij van de Arbeid en SP na vandaag haar meerderheid verliest. En dat ruim 1,5 jaar voor de nieuwe verkiezingen.
8: In het kantoor van de Belastingdienst in Venlo heeft vanmorgen brand gewoed. Rond 8:30 werd alarm geslagen voor brand op de 3e etage. Het gebouw werd direct ontruimd, niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het vuur uit. De brandweer probeert de oorzaak te achterhalen. Een natuurbrand in het buitengebied van Weert is vanmorgen opnieuw opgeleid. Bij het gebied aan de Schoordijk, niet ver van de A2, ontstond zondagochtend voor het eerst brand, mogelijk door vuurwerk. Gisteravond moest de brandweer opnieuw in actie komen in hetzelfde gebied. En vanochtend rond 6 uur was het weer raak. En Gemmelot waarschuwt dat de chemische industrie in Limburg onder grote druk staat. Hoge energieprijzen, een overvol stroomnet en concurrentie uit Azië maken het bedrijven moeilijk. Koos van Haasteren van Gemmelot.
10: Als we 5 kilometer die kant of die kant op zouden staan, dan zou onze elektriciteitsrekening ongeveer 60 miljoen lager zijn dan vandaag.
8: Volgens het industriepark is Gemmelot van groot belang voor de Limburgse economie, de werkgelegenheid en de productie van allerlei materialen. Tegelijkertijd blijven er zorgen over de uitstoot en de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Het weer, veel bewolking, enkele lichte buien. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden. Het gaat geleidelijk harder waaien en in de avond komen er opklaringen.

0: Bob, nothing to lose. Nou, klein beetje to lose. En het routespel blijven draaien, maar niet door de molen. Dat gaat over één plaats in Limburg. En het is niet Maalbroek, dat dacht Marlies. Het is onnit Kessel, dat dacht een andere Marlies. Kreeg van Lou nog Heidse binnen van Erik Wieler. Maar dat is het och niet. Molenhoek heb ik heel veel gezien, is het niet. Dit is Doreen.
1: Goedemiddag met Doreen, is het soms kadier een keer. Goedjes, heel fijne uitzending.
0: Och, dat is het niet. Wat denk sticht dat het is? Zeg een appje.

0: Zo moet Mark van Dijk zich vullen. Ik ging van hem een bericht binnen vanuit de Nijmeegse Vierdaagse. En het ziet er een beetje regenachtig uit hoor. Maar wel hartstikke gezellig. Dus nog veel succes met de laatste kilometers. Gewoon voor hier weer met het routespel. Dag 2. Zou dat dan nog betekenen dat de opgave de route geeft? Blijven draaien, maar niet door de molen. De opkinnig binnen en Nunem, dat denkt Jacques. Elisabeth's molen draait wel, maar om stroom op te wekken. Oh ja. Marlies denkt aan Zevenum. Ospel, dat denkt Gert. Wielrij wordt nog geopperd met de groetjes uit Postert. Tom denkt aan Stijn. Maastricht, dat denkt Lou. In verband met het liedje van Duo Amazatie, dat heet Draaien. Maastricht, André Rieu, de wals, dat denkt Annemarie nog. Henk denkt Kelpen, Remeungzenig. En dit is een appje van Fran.
1: Goedemiddag, met Fran. De plaats die je zoekt is soms Oorsbeek.
0: Oorsbeek.
1: Groetjes.
0: Och, dat is helaas niet goed. Hij geeft nog een dag met deze opgave Morgen Henterby. En hopelijk komen we dan uit in de juiste plaats. Sarah Larsen, Newbie L1. Midnight Sun.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als je Vodafone

0: Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee leden van de BBB-fractie in het Limburgs parlement hebben de fractie verlaten. Daardoor verliest de coalitie haar meerderheid. Bij de Belastingdienst in Venlo is vanmorgen brand gewoed. Het gebouw werd direct ontruimd, niemand raakte gewond. En in een natuurgebied bij Weert is vanochtend voor de 3e keer in enkele dagen brand ontstaan.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van 1,5 jaar. Het herstel kost 250.000 euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
12: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass and European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
13: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.

0: Pollux, een biertje is genoeg. De van harte welkom op deze woensdagmiddag. Dit is L1 Hitappen hier op de dag dat een Duits kledingmerk opeens een verkoophit scoort dankzij Lamiel Jamal. Want miljoenen kijkers zagen zijn boxershorts tijdens de WK-finale met als resultaat inderdaad kassa. Ja, vandaag is Cheng onze hit. Hij trapt namelijk zijn eigen vief af en scoort een chocoladeverrassing.
1: Hey, goedemiddag Stefan. Ik wil lekker meedoen met de vief. Ik heb gestemd onder andere op het lekker leekje van Dua Lipa, een physical. Kan ze die voor mij draaien? Alvast, dankjewel hè.

UB40, Christy Hind en I Got You Babe. En een excellente keuze UTV van Sheng vandaag. Dua Lipa en Physical. Wil Stig net als Sheng een chocoladeverrassing binnentikken? Dat kan via L1.nl. En stel even een vief samen.

0: Harmony. En I Want You To Want Me, Stakker, de zanger bij wie Liefde voor Limburg letterlijk op het lief geschreven is. En het is vandaag Roze Woensdag. Even kijken in onze L1 WhatsApp. Peter, een hele goede middag, jong.
1: Yes, dag 2 zit er ook weer op. Joepie.
0: Ja, die Peter is lekker bezig, hè. De Nijmeegse Vierdaagse. Oh ja, morgen komt die durg onze provincie.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Twee leden van de BBB-fractie in het Limburgs parlement zijn daaruit gestapt. René Fransen sluit zich aan bij Forum voor Democratie. En John Huizing gaat verder als onafhankelijk statenlid. Politiek verslaggever Jos van den Broek.
11: De BBB in Limburg begon 3 jaar geleden nog met 10 zetels in de Staten. Eentje splitste zich eerder af en begon de nieuwe partij Oost-Limburg. Twee anderen stappen nu op. René Frans uit Gulpen en statenlid John Huizing uit Weert. Beide hadden grote moeite met de onlangs vastgestelde provinciale omgevingsvisie. Daarin staan grote beperkingen voor agrariërs in het landelijk gebied. Het gevolg van het opstap is dat de coalitie van BBB, VVD, CDA, Partij van de Arbeid en SP na vandaag haar meerderheid verliest. En dat ruim een half jaar voor de nieuwe verkiezingen.
10: In het kantoor van de Belastingdienst in Venlo heeft vanmorgen brand gewoed. Rond 8:30 werd alarm geslagen voor brand op de 3e etage. Het gebouw werd direct ontruimd, niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het vuur uit, de brandweer probeert de oorzaak te achterhalen. Een natuurbrand in het buitengebied van Weert is vanmorgen opnieuw opgeleid. Bij het gebied aan de Schoordijk, niet ver van de A2... ontstond zondagochtend voor het eerst brand, mogelijk door vuurwerk. Gisteravond moest de brandweer opnieuw in actie komen in hetzelfde gebied. En vanochtend rond 6:00 was het opnieuw raak. En Gemmelot waarschuwt dat de chemische industrie in Limburg onder grote druk staat. Hoge energieprijzen, een overvol stroomnet en concurrentie uit Azië maken het bedrijven moeilijk. Dat zegt Koos van Haasteren van Gemmelot.
12: Als we 5 kilometer die kant of die kant op zouden staan, dan zou onze elektriciteitsrekening ongeveer 60 miljoen lager zijn dan vandaag.
10: Volgens het industriepark is Gemmelot van groot belang voor de Limburgse economie, de werkgelegenheid en de productie van materialen. Het weer, veel bewolking, enkele lichte buien. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden. Het gaat geleidelijk harder waaien en in de avond komen er opklaringen.

0: zanger die de Maas op zijn arm had getatoeëerd. Ja, de waterstanden die mogen op dit moment wel laag zijn. Ja, maar ik geloof er echt helemaal geen zak van dat deze man ooit droog had gestangen. Wat is Dine Vief? Ja, geef het even durk. Ja, misschien wel de plaat van Lex uit in Gans Furgon. Nou, geef het even durk via de site l1.nl. Het is vandaag de buurt aan Sheng.
1: Hey Stefan, een hele goeie ben ik. Ik wil heel graag een liedje horen van de Backstreet Boys. Dat is voor mijn vriendin. I want it that way. Ik weet zeker dat vindt ze hartstikke leuk om nog een keer te huren op de radio. Dankjewel alvast.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee leden van de BBB-fractie in het Limburgs parlement hebben de fractie verlaten. Daardoor verliest de coalitie haar meerderheid. Bij de Belastingdienst in Venlo is vanmorgen brand gewoed. Het gebouw werd direct ontruimd, niemand raakte gewond. En in een natuurgebied bij Weert is vanochtend voor de derde keer in enkele dagen brand ontstaan.
2: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
4: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
5: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, koekjes of muffins.

0: favoriete tracks. Geef het durf via de site l1.nl of dump er even vive in de L1 WhatsApp. Kunt ze morgen op de radio krijgen voor mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Ja, de man die altijd aan het dansen is, is Cheng. Het is namelijk de samensteller van vandaag van de Vive.
1: Goeiemiddag Stefan. Ik wil hier een liedje aanvragen voor de Vive. Dat is Blondie en de Tide. Kunnen ze die voor mij opzetten?

0: Ja, die Schenk, dat is toch een oude romanticus. Hè. Wat een goeie track, hè. Oetsine eigen vief, de tide is high van Blondie. Zelf in een samenstellen, dat kent via L1.nl. Spreek je tegen morgen. Hey, ik begreep dat Schenk ook een date night had vanavond. Ja, dan ben ik toch wel eens benieuwd wat er allemaal op tafel steekt.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben

0: Het is duie trekken in onze L1 WhatsApp. Zelfs vanaf roze woensdag werd geluisterd.
1: Hey, goedemiddag, Stefan. Dit is
0: ja, die markt die is hartstikke lekker bezig, hè. Epicent van harte welkom via de L1 WhatsApp. En morgen is de Nijmeegse Vierdaagse ook in onze provincie. Check het out, hè. Morgen vroeg vanaf 6 uur. De L1 Ochtendshow. Live verslag van de burgemeester Loes Bezel. Natuurlijk in de L1 Ochtendshow.
2: Ja.

0: Peter. Het is L1 met zometeen de belangrijkste Limburgse nieuws. En de zanger die een vliegtuigstoel had gereserveerd om zijn hoed van Londen naar Italië te laten vliegen. Ja, hoed, zit dat dan?
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Dennis Ewald met het L1-nieuws. Twee leden van de BBB-fractie in het Limburgs parlement zijn daaruit gestapt. René Fransen sluit zich aan bij Forum voor Democratie en John Huizing gaat verder als onafhankelijk statenlid. Politiek verslaggever Jos van den Broek.
9: De BBB in Limburg begon 3 jaar geleden nog met 10 zetels in de Staten. Eentje splitste zich eerder af en begon de nieuwe partij Oost-Limburg. Twee anderen stappen nu op. René Frans uit Gulpen en statenlid John Huizing uit Weert. Beide hadden grote moeite met de onlangs vastgestelde provinciale omgevingsvisie. Daarin staan grote beperkingen voor agrariërs in het landelijk gebied.
8: Betekende ook dat de huidige coalitie van BBB, CDA, VVD en SP geen meerderheid meer heeft. In het kantoor van de Belastingdienst in Venlo heeft vanmorgen brand gewoed. Rond 8:30 werd alarm geslagen voor brand op de 3e etage. Het gebouw werd direct ontruimd, niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het vuur uit. De brandweer probeert de oorzaak te achterhalen. Een natuurbrand in het buitengebied van Weert is vanmorgen opnieuw opgelaaid. Bij het gebied aan de Schoordijk, niet ver van de A2... ontstond zondagochtend voor het eerst brand, mogelijk door vuurwerk. Gisteravond moest de brandweer opnieuw in actie komen in hetzelfde gebied. En vanochtend rond 6 uur was het weer raak. En Gemmelot waarschuwt dat de chemische industrie in Limburg onder grote druk staat. Hoge energieprijzen, een overvol stroomnet en concurrentie uit Azië maken het bedrijven moeilijk. Koos van Haasteren van Gemmelot.
10: Als we 5 kilometer die kant of die kant op zouden staan, dan zou onze elektriciteitsrekening ongeveer 60 miljoen lager zijn dan vandaag.
8: Volgens het industriepark is Gemmelot van groot belang voor de Limburgse economie, de werkgelegenheid en de productie van noodzakelijke materialen. Het weer, veel bewolking, enkele lichte buien. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden. Het gaat geleidelijk harder waaien en in de avond komen er opklaringen.

0: Oet, het Limburgse potgrond, Barusco en Raptig bijeen. En de zanger die ooit $1700 had afgetikt om zijn vergeten hoed te laten overvliegen van Londen naar Italië. You too, Bialijn. Ja, wat een goed verhaal is dit toch, hè? Ja, nou. Wat is die top 5? Geef het even door via de site L1.nl of drop er even 5 in onze L1 WhatsApp.
1: Hallo, goedemiddag alleen. Ik heb gestemd op de 5 en een van de liedjes is van Calvin Harris en Rihanna. En this is what you came for. Wat een lekker dansplaatje is dat toch. Die wil ik heel graag huren in de 5. Bye.

Wat een goede stem had die Schenk toch, hè? De samensteller van de Vief van vandaag met Calvin Harris en Rihanna. This is what you came for. Net als Schenk even al die leedjes aankondigen. Dat kan via L1.nl. Dump er even Vief in de site van ons. Of natuurlijk via de L1 WhatsApp. Het is hit-hopper.

Ik ken ze toch, Snoetshonk? Ja, dat is Snoop Dogg. Snoetshonk is trouwens het kerkgoot voor Snoop Dogg. Met de props aan Sven Otte. Die kreeg namelijk een eigen speelfilm over zijn levensverhaal. Hey, het mooie is, die sneak peek van die film, die heb ik al. Let op, hè, daar komt-ie.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26.

0: voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee leden van de BBB-fractie in het Limburgs parlement hebben de fractie verlaten. Daardoor verliest de coalitie haar meerderheid. Bij de Belastingdienst in Venlo is vanmorgen brand gewoed. Het gebouw werd direct ontruimd, niemand raakte gewond. En in een natuurgebied bij Weert is vanochtend voor de derde keer in enkele dagen brand ontstaan.
5: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de Vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
7: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
8: 25 en 26 juli. Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
7: ihf-festival.nl.
9: Maak van je tuin een paradijs. Gun de buitenmens in jou die oase van rust. Voor inspiratie, trends en heel veel mooie tuinartikelen ga je naar Intratuin of Exterio. Het buitenleven begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
10: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is

0: Ron Day.
1: De Vief.
0: En Love Myself Be Alleen. Wat is Dine Vief? Even doorgeven via de site L1.nl. Of natuurlijk via de L1 WhatsApp. Kom ze morgen op de radio. Krijgen van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Het is vandaag alweer de laatste van der Scheng.
2: Oh, de laatste Vief van mij van vandaag is OMD en Locomotion. Dat is een hartstikke lekker pleetje. Ik heb daar opgestemd in de Vief. Alvast dankjewel voor het draaien.

is die pincode? Oeh, wat is dat voor een brutale vraag, Stefan? Die van mij is 1540. En dan komt Limburgse muziek goed. Strakke natuurlijk, he be alleen. Het is Hit Happen met Rolf Sanchez en Mas.

Het is L1 woensdagmiddag en London Beat, I've Been Thinking About You. Het is vandaag trouwens de dag dat de 17e etappe op het programma staat in de Tour. De renners hebben aan het einde van de dag 174 kilometer in de benen.

0: De Script en Superheroes. Zometeen in het LA Nieuws hoor je wat trainer Pepijn Leinders mogelijk gaat werken. En in het Limburgse Terkje de DJ die mij in de kroeg pleetjes leerde draaien.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Twee leden van de BBB-fractie in het Limburgs parlement zijn daaruit gestapt. René Fransen sluit zich aan bij Forum voor Democratie. En John Huizing gaat verder als onafhankelijk statenlid. Politiek verslaggever Jos van den Broek.
11: De BBB in Limburg begon 3 jaar geleden nog met 10 zetels in de Staten. Eentje splitste zich eerder af en begon de nieuwe partij Oost-Limburg. Twee anderen stappen nu op. René Fransen uit Gulpen en statenlid John Huizing uit Weert. Beide hadden grote moeite met de onlangs vastgestelde provinciale omgevingsvisie. Daarin staan grote beperkingen voor agrariërs in het landelijk gebied.
10: Betekent ook dat de huidige coalitie van BBB, CDA, VVD en SP geen meerderheid meer heeft. In het kantoor van de Belastingdienst in Venlo heeft vanmorgen brand gewoed. Rond 8:30 werd alarm geslagen voor brand op de 3e etage. Het gebouw werd direct ontruimd, niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het vuur uit. De brandweer probeert de oorzaak te achterhalen. Een natuurbrand in het buitengebied van Weert is vanmorgen opnieuw opgeleid. Bij het gebied aan de Schoordijk, niet ver van de A2, ontstond zondagochtend voor het eerst brand, mogelijk door vuurwerk. Gisteravond moest de brandweer opnieuw in actie komen in hetzelfde gebied. En vanochtend rond 6:00 werd er opnieuw alarm geslagen. En sportvoetbal? Trainer Pepijn Leinders komt mogelijk in dienst bij de Duitse Voetbalbond. Hij zou daar worden herenigd met Jurgen Klopp, die hoofdtrainer van het Duitse elftal wordt en Leinders als assistent wil. Dat melden Duitse media. De twee werkten jarenlang met veel succes samen bij Liverpool. De 43-jarige in Broekhuizen geboren Leinders werkte afgelopen seizoen bij Manchester City als assistenttrainer. Het weer, veel bewolking, enkele lichte buien. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden. Het gaat geleidelijk harder waaien en in de avond komen er opklaringen.

0: Michael Jackson en Beth. Nou, waar moeten we vandaag even op kieken? Nou, de afwasborstel. Nou, kiek er maar eens even op, hè. Ja, wat steekt er? Inderdaad.
1: Dit is L1.
2: Limburgs Keterke.
0: Het is 15:40 met zometeen de DJ die mee gaat leren draaien. Hartstikke leuk. Eerst moeder helpen en lekker zunken.

Hiphop is signing off. End of the world. Hoorde je van Miley Cyrus, Be Alleen. Zometeen Ruben met de beste hits natuurlijk in L1 Vandaag. En een nieuwe opgave in de Neutquiz. Dit is Neo, Miss Independent.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Twee leden van de BBB-fractie in het Limburgs parlement hebben de fractie verlaten. Daardoor verliest de coalitie haar meerderheid. Bij de Belastingdienst in Venlo is vanmorgen brand gewoed. Het gebouw werd direct ontruimd, niemand raakte gewond. En in een natuurgebied bij Weert is vanochtend voor de derde keer in enkele dagen brand ontstaan.
6: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek

0: in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Om de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
2: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
3: Is L1.

0: Ik heb het even opzet, dus ook uit de tijd dat Pink nog daadwerkelijk roze haar had. En haar artiestennaam dus nogal wat daar eer aan deed natuurlijk. Stupid Girls hier net bij L1 Vandaag. Van harte welkom hier in het midden van de week.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, in het midden van de werkweek, maar ik denk voor de meeste mensen geldt dat gelukkig niet. Midden in de bouwvak, in de vakantieperiode. Tegelijkertijd toch wel even een momentje om stil te staan bij de arme zielen die wel moeten werken. Het welbekende, altijd dezelfde die moeten werken. Maar tegelijkertijd, toch als dat werk inhoudt dat je als artiest voor duizenden mensen op het grootste dancefestival ter wereld moet optreden deze zomer. Ja, dan is dat op zich best leuk. Doet dat werken geen pijn, denk ik. En ook wel spannend, trouwens.
2: En dan is het een soort van Champions League finale die je gaat spelen. Geen idee hoe dat is, maar ik denk dat het zo ongeveer voelt. En het was daar zo ontzettend druk en zo vol. En alle nationaliteiten bij elkaar. Dat het bizar was wat daar toen destijds gebeurde. Ja, eigenlijk twee weekenden achter elkaar.
0: Vanmiddag hier het woord aan Otto Wunderbar. Ook wel bekend als Sonny Cornette. Komt uit Venlo en hij maakt zich op voor de derde keer optreden op Tomorrowland. En hoe die show er dan uitziet, dat hoor je hier vanmiddag. En trouwens ook geheel in lijn van de vakantieperiode. Vanmiddag ook even naar een echte toeristische hotspot. Een hotspot met een beetje hetzelfde weerbeeld hier vandaag in Limburg. Misschien wel het bekendste historische verhaal van Schotland. In de jaren 60 maakte de Nederlandse pers deze reportage over een grote zoektocht naar dat ene beest.
3: Zo zou het monster eruit kunnen zien als een nijlpaard, zegt de een. De ander maakt er een zeeslang van. En de derde heeft het over een dier met een dik lichaam, een lange, dunne hals met daarop een klein formaat paardenkop voorzien van horentjes.
0: Ja, er is nogal wat fantasie mee gemoeid gaandeweg de jaren. Het monster van Loch Ness werd ooit voor het eerst gespot op de 22e juli in het jaar 1933. Ja, wordt die vraag nooit beantwoord. Bestaat hij nou wel of niet? Misschien duikt hij deze 22e juli nog wel op.

qua temperatuur zitten we een beetje in een zomerdipje. Vandaag slechts 21 graden. Maar ik denk dat CNCO en de Little Nix dat aantal graden wel een beetje omhoog krikten. En trouwens de komende dagen. We gaan richting komende zaterdag weer naar de 28 graden. En ook heel wat zonneschijn die ons te wachten staat. Trouwens, zometeen een razendsnelle spreekbeurt. Gaat over vakantiemeubilair. In specifiek vakantiemeubel. Dit is

0: The Passenger van Alex Warren.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, over vakantiemeubilair dus nu op dit moment. Het is tijd voor de razendsnelle spreekbeurt. En misschien lig jij wel in dat specifieke meubel op dit moment naar L1 te luisteren. De hangmat, daar gaat het over. Uitermate comfortabel natuurlijk, als het lukt om erin te komen. Dat is wel nog altijd een uitdaging, hè. Wordt veel op boten, schepen gebruikt, omdat die meebeweegt met de golven. Word je niet zo snel zeeziek tijdens het pitten. Maar waar komt die hangmat nou eigenlijk vandaan? Waarvoor, of hoe ver moeten we dan terug in de tijd? En trouwens ook, niet heel toevallig dat we het erover hebben. Vandaag staat de boekkastwereld Hangmatdag.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Een hangmat is een doek dat tussen twee bevestigingspunten wordt geknoopt. Hierop kan men liggen om te slapen of te luieren.
3: Plat liggen en dan niks denken.
2: Doordat de hangmat kan schommelen, wordt het liggen in een hangmat...
4: Zet de hangmat neer.
2: ...vaak als zeer ontspannen ervaren.
4: Neem plaats in de hangmat.
2: Hangmatten komen van de Indianen uit Zuid- en Midden-Amerika.
4: Neem een lekker koud drankje en ga chillen.
2: Maar op een afbeelding uit 1330 in Engeland wordt ook al een hangmat afgebeeld.
5: Vandaag is het hangmatdag.
2: In Zuid- en Midden-Amerika is de hangmat een gewoon deel van het meubilair... dat zowel binnen als buitenhuis wordt gebruikt om in te rusten, te dommelen of te slapen.
6: Outdoor in hangmatten gaan kamperen.
2: Er zijn veel verschillende soorten hangmatten.
7: Wild kamperen voor beginners. Deel 5. De hangmat.
2: Oorspronkelijk werd een hangmat tussen twee palen of twee bomen opgehangen.
7: Zo zit je lekker hoog en droog.
2: Tegenwoordig zijn er ook hangmatstaanders of standaarden.
8: Wil je ook in zo'n hangmat liggen als het voorjaar zonnetje doorbreekt?
2: De klus om een hangmat op te hangen is niet vanzelfsprekend. Er zijn hangmatophangers die tegen betaling aan huis komen voor professionele bevestiging.

0: gaat hier richting 16:30 op de Limburgse radio. Met zometeen het laatste Limburgse nou zo. Dat is onderhand sportief nou. Zie je er al het bericht dat Mark van Bommel aan de slag is begonnen als Belgisch bondscoach. Nu druk je naar andere Limburgse naam op bij Der Mannschaft.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Het laatste Limburgse nieuws dat hoor je van Dennis Ewald.
9: Goedemiddag. Een 32-jarige man uit Belfeld moet de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Hij maakte 1,5 jaar lang misbruik van haar. Begon toen ze 14 was. Het meisje werkte voor de man en paste ook op zijn kind. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer begin dit jaar als vermist werd opgegeven en werd gevonden in de werkbus van de man uit Belfeld. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. 2 fractieleden zijn opgestapt uit de BBB-fractie in het Limburgs parlement. René Fransen sluit zich aan bij Forum voor Democratie en John Huizing gaat verder als onafhankelijk statenlid. Politiek verslaggever Jos van den Broek.
10: De BBB in Limburg begon 3 jaar geleden nog met 10 zetels in de Staten. Eentje splitste zich eerder af en begon de nieuwe partij Oost-Limburg. 2 anderen stappen nu op. René Fransen uit Gulp en statenlid John Huizing uit Weert. Beide hadden grote moeite met de onlangs vastgestelde provinciale omgevingsvisie. Daarin staan grote beperkingen voor agrariërs in het landelijk gebied.
9: Dat betekent ook dat de huidige coalitie van BBB, CDA, VVD en SP geen meerderheid meer heeft. In het kantoor van de Belastingdienst in Venlo heeft vanmorgen brand gewoed. Rond 8:30 werd alarm geslagen voor brand op de 3e etage. Het gebouw werd direct ontruimd, niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het vuur uit. De brandweer probeert de oorzaak te achterhalen. En sportvoetbal. Trainer Pepijn Leinders komt mogelijk in dienst bij de Duitse Voetbalbond. Hij zou daar worden herenigd met Jürgen Klopp, die hoofdtrainer van het Duitse elftal wordt en Leinders als assistent wil. Dat melden Duitse media. De 2 werkten jarenlang met veel succes samen bij Liverpool. De 43-jarige in Broekhuizen geboren Leinders werkte afgelopen seizoen bij Manchester City als assistent-trainer. Het weer bewolkt en maximaal 21 graden. Geleidelijk meer wind en in de avond opklaringen. In de nacht vrijwel overal droog. Het wordt 12 tot 14 graden. En morgen op een buitje na droog en maximaal 23 graden.
0: Gaan we die zomerdip van deze woensdag toch weer te boven komen, denk ik. Dennis, dankjewel. Zometeen weer een grensgevalletje. En ik durf te beloven, de Limburgse afvaardiging, ja, het is wel absoluut kippenvel materiaal.

0: Rechtstreeks vanuit het Amerikaanse Chicago, Illinois, Chaka Khan met I'm Every Woman. En de vraag is dan nu een beetje, houden we het internationaal of houden we het toch weer provinciaal?
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Jawel, hier net na 4:30 wederom een muzikaal dilemma. Limburgse keuze voor het grensgevalletje is in ieder geval een pareltje vandaag. Durf ik echt wel te beweren. Maar de keuze ligt natuurlijk bij jou, hè. Hieronder getekend is geheel objectief en onthoudt zich van iedere vorm van inmenging.
1: Het grensgevalletje.

0: geschiedenisgevalletje.
1: U maar Jürgen Markus met een festival der Liebe. Kate Ryan, of beter bekend als Katrien Verbeek. Daar hoor je toch al eerder aan dat ze vanuit de Belgische buren komt met Voyage, Voyage. Of dus, ja, dat absolute kippenveldconcert op het Vrijthof. 2023 was het. Van Emma Kok met natuurlijk André Rieu en zijn gehele orkest.

0: even te kijken naar de stemmen die binnenkomen naar aanleiding van het grensgevalletje. Het zou zomaar eens kunnen dat we zometeen die prachtige muzikale kwaliteit van Emma Kok en natuurlijk André Rieu en zijn orkest gaan laten horen. Want die staat op dit moment op voorsprong. Dus niet Jürgen Marcus of Katrien Verbeek, beter bekend als Kate Ryan. Maar goed, er kan nog een heleboel gebeuren. Deadline, pak een beetje een kleine 10 minuten ongeveer. Eerst namelijk ook even terug naar gisteren, even richting Remuñ. Daar was nogal wat aan de hand gisteren natuurlijk. Een dag na die grote brand in een monumentale woning in het centrum van Remuñ wordt de omvang van de schade ondertussen wel duidelijk. Niet alleen het vuur en rook, maar ook het bluswater hebben het huis zwaar beschadigd. En voor bewoner Geert Theo voelt dat allemaal nogal onwerkelijk.
1: En ik zat hier en zit Els, de deur stond gewoon open zoals nu ook. Kom, kunnen ze branden. En ja, toen pak ik de brandblusser die er steeds. En naar boven, we zitten weer elke keer thuis in een brandblusser. Ja, maar van de ambulance, die zei, je gaat niet meer naar boven. Maar ik was al bijna op die etage waar de brand was. Hè. Ik zag ook wel dat ik last kreeg van mijn luchtwegen. En dat ik denk van, nou, dat is misschien toch niet zo gezond. Je ziet ze de spullen staan van de presentatie van gisteren. Koffie erbij, water erbij, is nu broen geworden, de koffie is al broen. En daar staan de gebakjes, kletsnaad. Maar die 6 mensen hebben ons aangeboden om te blijven slapen vanavond bij hen. Ja. Eten en drinken, dat is geweldig. Ja. Dus dat dank aan iedereen. En ook toch de gelegenheid hebben dat toch wel heel hard erbij zeggen. Dat ik dank aan de brandweermensen, aan de politie en alle omwonenden en gemeenschap die ons hartverwarmend heeft ondersteund.
0: Ja, ze zeggen wel eens, het brengt wel het schoenste in de mensen naar boven. Je hoort op de achtergrond nog het bluswater druppelen door op de begane grond bij Geert Theeuwen.

0: Harry Styles hier net bij L1 vandaag, waar de keuze nu om drie andere artiesten draait. Jurgen Marcus, Kate Ryan of het kippenvelmateriaal van Emma Kok met André Rieu.
1: Voyage, voyage. Dat is jeugdsentiment, hè? Hey, goeie tanning. Doei, doei.
0: Ria, dankjewel. Ja, die stem stiert genoteerd. Ze reageert dus voor de Belgische afvaardiging. Even kijken, nog één keer dat ik de keuze even voorstel.
2: Het grensgeval.

0: jouw grensgevalletje?
1: Misschien zult je wel in het publiek triorgelen, hè, bij Emma Kok en André Rieu door op het Vrijthof. Maar goed, ik ben zelf natuurlijk heel objectief, hè. Opeens last van ze de kriebelen in mijn keel. Over kun je gaan.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow. Ondertussen zijn de stummige teltjes en ook zodoende de streepjes achter de namen van de drie artiesten die zo'n beetje de keuze vormden. Jurgen Marcus, Kate Ryan of Emma Kok met André Rieu. En ik moet zeggen, Jan, ik hoef de doorslag.
1: Voilà, met Emma Kok wie André Rieu. Hoi hoi.
0: Ja, net op één stum de winnaar van vandaag. Want Kate Ryan kost ook wel rekenen op heel wat keuzes. Maar goed, ja, zodoende het grensgevalletje van vandaag. In de handen van die kleine dame. 15 jaar was ze destijds, dus een 23. Kippenvel door vanavond het podium op het Vrijthof.
2: Het grensgevalletje.

0: tequila.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties.
0: L1.
1: Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Bijlveld moet de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Het slachtoffer werkte voor hem en past ook op zijn kind. Twee leden van de BBB-fractie in het Limburgs parlement hebben de fractie verlaten. Daardoor verliest de coalitie haar meerderheid. En bij de Belastingdienst in Venlo heeft vanmorgen brand gewoed. Het gebouw werd direct ontruimd, niemand raakte gewond.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met

0: mededelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
3: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Banningen.
4: 25 en 26 juli.
5: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
3: ihf-festival.nl.
6: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Ja, of het zo bedoeld is, hè. Hier net na 5 uur is in ieder geval in mijn streek het zonnetje doorgebroken. Ik hoop dat dat het geval is van het welbekende IJzer tot aan de Mokerij. Overal in de provincie Limburg badend in het zonlicht. Het is de 22e juli. Wat betreft die datum, maak weer even een duik in de historie.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Ja, wat betreft de locatie is er vandaag ook wel een beetje een toeristische hotspot. Vandaag terug naar 22 juli 1933. Het gaat hier over ongeveer de bekendste mythe uit Schotland, denk ik wel. Het echtpaar Spicer neemt een enorm wezen waar bij het Schotse Loch Ness. In de middag van de 22 juli rijden ze daar langs dat meer als plotseling een enorm beest de weg oversteekt. En volgens George Spicer is het gigantische wezen meer dan 1 meter hoog, ongeveer 8 meter lang, heeft een nek iets dikker dan de slurf van een olifant, heeft geen ledematen, slingert over de weg, heeft een dier in zijn bek. En dat wezen dat verdwijnt in het meer en laat de Spicers in verwondering achter. Kan ik me eens voorstellen natuurlijk. In de jaren 60 wordt er ook nog een uitgebreid onderzoek ingesteld naar het monster. Met de hoop om het te vinden natuurlijk. En daar maakt ook de Nederlandse pers deze reportage van.
3: De eerste berichten over de aanwezigheid van een geheimzinnig wezen dateren al vanaf het jaar 565. Toen zou een monnik het dier voor de eerste keer hebben gezien. Maar pas sinds 1933 is het monster echt goed in de publiciteit gekomen. Toen kwam er hier namelijk een weg rond het meer. En vanaf dat moment konden steeds meer mensen naar Schotland komen. En die mensen zijn gekomen en ze hebben het monster gezien. Maar er blijven toch wel een paar twijfelpunten bestaan. En er zijn ook nog wel een paar mensen die niet zo onvoorwaardelijk in het bestaan van het monster geloven. En daarom zal men nu in de komende weken tot eind september een grootscheepsonderzoek hier in het meer gaan instellen naar de al of niet aanwezigheid van het monster. Dat onderzoek wordt zeer groot aangepakt. En dat is ook wel nodig, want het meer is 35 kilometer lang, 1,5 kilometer breed en 230 meter diep.
0: Ja, konden ze dus niet simpel met een schepnetje even doorheen gaan in de hoop dat monster te vangen. Met behulp van 6 mobiele camerapunten, filmploegen, werden ongeveer 80% van het wateroppervlak van het meer in de gaten gehouden. Ook was er sonar apparatuur dat geluid onder water moest opvangen. En dat was natuurlijk ook een vrij smakelijk culinair verantwoord lokmiddel voor het monster.
3: Er is nu een speciaal soort voedsel gemaakt dat ten behoeve van het monster in het meer zal worden uitgeworpen. De man die op dit splinternieuwe idee is gekomen zal zelf het hoe en waarom van deze voedseldropping verklaren.
4: We feel that this animal could not possibly be a vegetarian. There's no vegetable matter of any consequence in the loch, so we decided to make up a bait for a carnivorous animal, and we used various types of tasty and diffusible matter which we feel might attract a carnivore. There's blood meal in here, mashed eels,
0: Ankerbeepaste. Oh, nou, onder andere gestampte paling en anchovispasta.
5: Hoe lekker.
0: Heerlijk. Maar goed, het Schotse haggis, dat was nog erg geweest, denk ik. Maar helaas, het levert allemaal geen nieuwe beelden op. Laat staan dat het monster gevangen werd. En zodoende dat het Loch Ness Investigation Bureau, werd uiteindelijk in 1972 opgegeven.
3: Dat waarnaar ze in eerste instantie zochten, het monster, dat is niet gevonden. Maar toch, we weten het niet helemaal zeker. Er is op de eerste plaats dat bot wat van de week gevonden is. Dan zijn er de talloze verklaringen van ooggetuigen. Mensen die stellig beweren het monster te hebben gezien. Dat zijn toch dingen die niet allemaal zomaar weg te schrijven zijn. Er moet toch wel iets met dit meer aan de hand zijn. En hoe deskundig dit onderzoek ook is opgezet, er blijven toch wel twijfels bestaan. Niet op alle vragen is een antwoord gekomen. Zekerheid hebben we toch nog niet. Het mysterie van Loch Ness is niet opgelost. Dat mysterie blijft bestaan. Dames en heren, dit was voor de laatste maal Loch Ness. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.

0: verzamelen met de mannen van Niet Doet Lottem natuurlijk. Iedereen weer bij een in het midden van de week. Vroeg me trouwens af of dat de regen op deze woensdag genoeg is voor dat het gezond weer een beetje groen gaat kleuren. Waarschijnlijk is het niet genoeg om het droogteprobleem op te lossen. En ook niet genoeg om het risico op natuurbranden in te dammen.
1: Dit is L1.
0: Zo doen we zo meteen het perspectief van een Limburgse boswachter. Helemaal het allemaal in

0: Ja, we gaan dus weer richting de 30 graden. Of ja, 28 graden. Ik moet niet liegen trouwens, hè.
1: Alleen vandaag.
0: Op deze woensdagmiddag een stuk minder warm. 21 graden met her en der ook een spatje regen eerder vandaag. Maar tegelijkertijd zijn er met deze droge periodes nogal wat natuurbranden. Gisteren bijvoorbeeld nog in het buitengebied van Weert. En dat betekent voor boswachter Andy Liebrand. Hij werkt in de Schadijkse bossen bij Meterik. Dat het wel een spannende periode betreft.
2: Ja, we hebben natuurlijk wel een bepaalde spanning. Want je hoort wel eens hier en daar dat er een brandje ontstaat. Wij zeggen eigenlijk altijd, als het bloedheet is, moet je naar het bos gaan. Want daar is vaak de koelte te vinden. Hè? Ik bedoel, een boom die heeft de werking van 4 airco's. Maar we zeggen ook, hoe meer mensen er in het bos zijn en in de natuur zijn, hoe meer ogen we ook hebben. Dus stel dat er op een gegeven moment ergens een beginnend brandje is, dan is het ook heel snel opgemerkt en valt dat snel op.
3: Jullie werken actief samen met de brandweer?
2: De laatste jaren echt regelmatig contact met de brandweer. En dan zijn we bijvoorbeeld aan het kijken van, oké, die brandweer moet met grote wagens het bos in. Waar kun je het bos in? Niet in een pad waar alle takken overhangen. Nou, als je hier op een gegeven moment deze weg ziet, dan zie je op een gegeven moment dat wij daar al die takken eigenlijk weg hebben, gesnoeid hebben, zodat die brandweerwagen die 4 meter hoog is, er ook echt doorheen kan. Dus we hebben eigenlijk een kaart gemaakt samen met de brandweer. Dit zijn de paden die je goed kunt bereiden bij een brand. En als je dan hier kijkt, hier zit bijvoorbeeld nog een waterput. Hier. En die brandweer die houdt die waterput ook bij. Die weet ook precies wat de capaciteit van die put is. Die wordt ook ieder jaar weer even getest of die het nog doet. En ja, als er dan een brand is, dan stappen wij ook gewoon op de brandweerwagen en rijden met de brandweer mee. Want zelfs kunnen wij op een gegeven moment zeggen van, nou, deze locatie zitten hele bijzondere planten of dieren. Laat die maar gaan, laat hem maar afbranden. Want het kan meer kwaad als je gaat blussen dan dat je hem even laat afbranden. Want dan herstelt het zich soms weer gewoon snel. En dan heb je nog de kans dat de dieren, die bijzondere dieren, het overleven.

0: artikeltjes bij zet. Tot en met van Davina Michel. Nobody is perfect. Zometeen hoor je van Dennis Ewald of we vanavond nog een beetje iets in de richting van een zwoele zomeravond tegemoet gaan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
4: Hey Frank.
5: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
4: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
5: Oh ja, joh.
4: Gereedschapkist, meterkast.
5: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
4: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
6: Top! Jij blijft Bob.
4: Maf Kees.
5: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
3: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op Private Lease. Hekkert beweegt Limburg.
7: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
8: 25 en 26 juli. Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
7: ihf-festival.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
0: Het eerste van 5:30 zijn we voorbij en dat betekent de ruimbaan voor Dennis Ewald met het laatste Limburgse nieuws.
14: Goedemiddag. Een 32-jarige man uit Belfeld moet de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Hij maakte 1,5 jaar lang misbruik van haar. Het begon toen ze 14 was. Het meisje werkte voor de man en paste ook op zijn kind. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer begin dit jaar als vermist werd opgegeven en werd gevonden in de werkbus van de man uit Belfeld. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Twee fractieleden zijn opgestapt uit de BBB-fractie in het Limburgs parlement. René Francis sluit zich aan bij Forum voor Democratie en John Huizing gaat verder als onafhankelijk statenlid. Politiek verslaggever Jos van den Broek.
15: De BBB in Limburg begon 3 jaar geleden nog met 10 zetels in de Staten. Eentje splitste zich eerder af en begon de nieuwe partij Oost-Limburg. 2 anderen stappen nu op. René Frans uit Gulp en statenlid John Huizing uit Weert. Beide hadden grote moeite met de onlangs vastgestelde provinciale omgevingsvisie. Daarin staan grote beperkingen voor agrariërs in het landelijk gebied.
14: Het betekent ook dat de huidige coalitie van BBB, CDA, VVD en SP geen meerderheid meer heeft. In Kerkrade heeft de politie vanmiddag 3 inzittenden van een auto gearresteerd vanwege een vuurwapen. De politie was getipt over het wapen. Agenten wisten de auto na een korte achtervolging aan de kant te zetten in de Bosveldstraat. Vanwege het risico werd de auto met extra veiligheidsmaatregelen benaderd. Er werd inderdaad een vuurwapen gevonden. De drie zijn naar het bureau gebracht om te worden verhoord. De schade door de brand in de binnenstad van Roermond is beperkt gebleven tot de stadsvilla, waar het vuur gisteren in het dak ontstond. Dergelijke branden kunnen zich in oude binnensteden snel verspreiden, maar dat wist de brandweer te voorkomen. De schade in de stadsvilla is aanzienlijk door het vuur zelf, maar ook door het bluswater. De eigenaar is toch vooral dankbaar.
16: Maar die 6 mensen hebben ons aangeboden om te blijven slapen vanavond bij hun. Ja. Eten en drinken, dat is geweldig. Dank aan de brandweermensen, aan de politie en alle omwonenden en gemeenschap die ons hartverwarmend heeft ondersteund.
14: En sport, voetbal. Trainer Pepijn Leinders komt mogelijk in dienst van de Duitse Voetbalbond. Hij zal dan worden herenigd met Jürgen Klopp, die hoofdtrainer van het Duitse elftal wordt, en Leinders als assistent wil, dat melden Duitse media. De twee werkten jarenlang met veel succes samen bij Liverpool. De 43-jarige in Broekhuizen geboren Leinders werkte afgelopen seizoen bij Manchester City als assistent-trainer. Het weer bewolkt, maximaal 21 graden, geleidelijk meer wind en in de avond opklaringen. In de nacht blijft het vrijwel overal droog en het koelt af tot 12 à 14 graden. Morgen op een buitje na droog en maximaal 23 graden.
0: Dennis, dankjewel. Zo meteen hier de quizvraag van deze woensdag. Met een dubbele prijzenpot zelfs. We hebben maar liefst 2 duo-tickets, dus dat zijn ons een beetje 4 dan meestal. Voor het Intramuros Festival in het kasteel van Aldebiezen.

0: Nachtmerries van Teddy Swims. Tegelijkertijd hier absoluut geen sprake van een nachtmerrie. Nee, flinke prijzen weer te winnen.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Maar liefst 4 tickets voor een historie spektakel genaamd het Intramuros Festival in Kasteel Aldebiezen. Dat is nogal een plekskuur. Die tickets die staan hier op het spel. Dan hopen we wel op een goed antwoord van je natuurlijk. En de vraag gaat vandaag over een aardbeving van formaat, durf ik wel te zeggen, met de kracht van 4,9 op de schaal van Richter. Op de datum van vandaag, maar dan heel wat jaren terug weliswaar.
2: Ik had zoiets van de kleine die springt boven van het bed af. Hè. De lamp die rammelde aan het plafond. En die van een paar jaar geleden die heb ik niet gehoord. Daar ben ik doorheen geslapen. Dus voor mij was het de eerste keer. En ik moest je zeggen, ik voel het nog wel een beetje in mijn maag. Ja.
3: Op het balkon gerend. Ik durfde er niet meer in de woning rein. Ze hebben weer erschrokken.
4: Wat dachten ze?
3: Ja, erdbeben, na bestrijk je daar.
5: Een bewoner van Alsdorf, het epicentrum lag daar van de aardbeving.
0: Ja, zo klonk het destijds op L1 Nieuws. Maar welk jaar was dit nou precies? Dat is de kwestie van vandaag. Klein hintje krijg je al van me. Het gaat niet om het jaar 1992. Toen vond de zwaarste aardbeving tot dusver ooit plaats in Nederland. Epicentrum Roermond. Ditmaal was het epicentrum Alsdorf over de grens in Duitsland. Gaat dus over een ander jaartal, maar welk jaartal?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via

0: Goed bedacht, artiestnaam ben ik altijd wel. Play Ahiti, The Summer Is Magic. Absoluut is die magisch. En trouwens over een zomerse traditie gesproken.
1: Dit is L1.
0: Ja, zo kunnen we de Tour de France toch wel noemen, denk ik. Hè. Altijd ieder jaar in de zomer. En er zit wel degelijk een Limburgse linguist met die Tour gemoeid. Sterker nog, een ploegleider, Frans Maas, is bezig aan zijn 29e ronde van Frankrijk. En lang leek het een feestelijke editie te worden voor de ploegleider van team Visma Leasebike. Met een nieuwe podiumplaats voor Jonas Vingegaard. Maar een val veranderde alles.
2: Het was een feest, maar de laatste twee dagen hebben we natuurlijk wel een enorme tegenslag gehad. Dus het is geen feest.
3: Ja, natuurlijk, alles werd anders voor jullie na de val van afgelopen zondag van Jonas Vingegaard. Jij was als een van de eerste bij hem. Wat trof je aan?
2: Ja, ik zag gelijk dat het een no-go was om door te gaan. Dus het leek mij gelijk om een sleutelbeenbreuk te gaan. En uiteindelijk was het dat ook. Het kon ook een gesproken schouder zijn, maar ik zag wel gelijk dat hij niet meer verder kon. Dus dat was wel erg vervelend.
3: Dan ben je ploegleider, maar je bent ook mens, hè?
2: Ja, en 2-3 jaar geleden heb ik natuurlijk met hem die val beleefd in Baskeland. Dus gelukkig was dit veel minder erg. Natuurlijk, hij moest de Tour verlaten, maar toen lag hij helemaal in de kreukels. Nu was het met alle respect een gebroken sleutelbeen. Maar ik zag wel dat hij veel pijn had. En natuurlijk ook teleurstelling voor heel de ploeg. We hebben er heel lang naartoe gewerkt om proberen hier de Tour te winnen. En zeker ook voor die etappe te gaan. En dat was een enorme teleurstelling voor iedereen. Hij is gelukkig al geopereerd. En gelukkig zijn onze mannen nog super strijdvaardig om er nog wat van te maken de laatste week. We hebben gisteren gestreden top 10 met Bruno in de tijdrit. Het was best... Best knap natuurlijk om met de top te wedijveren. En hopelijk kunnen we nog een etappe winnen.

Ze hebben het over het strand, heb ik me laten vertellen. De Crystal Fighters over the Plage hier net bij L1 Vandaag. Trouwens, ander muzikaal nieuws. Het gaat dan ook over een heel ander deuntje. Maar dan echt wel een deuntje waar iedereen al meteen van weet. Ah, ja, dat ene dier. Zie je, ben ik ook al meteen rondsluipen. Het gaat dan over de saxofonist die je nu hier hoort. Het is eigenlijk wel droevig nieuws. Amerikaanse jazz saxofonist Plas Johnson is op 94-jarige leeftijd overleden. Met zijn kinderen aan de New York Times. Hij is natuurlijk beroemd in deze solo, of door deze solo in

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Appen met de jocks. Download de L1-app.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Bijlveld moet de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Het slachtoffer werkte voor hem en paste ook op zijn kind. Twee leden van de BBB-fractie

0: in het Limburgs parlement hebben de fractie verlaten. Daardoor verliest de coalitie haar meerderheid. En in Kerkrade heeft de politie vanmiddag 3 inzittenden van een auto gearresteerd vanwege een vuurwapen dat in de auto werd gevonden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden.
3: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
4: 25 en 26 juli.
5: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
3: ihf-festival.nl.
6: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
7: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
9: Zondag 2 augustus. De oude ambachten- en streekproductenmarkt in Oeteren. Mis deze afsluiter van de Oeterfeesten niet. Kijk op visitmazijk.be.
8: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Alle Swifties op de achterste been hier net op de kerstverse woensdagavond. Taylor Swift.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Het ging trouwens net al even over Tour de France ploegleider Frans Maassen. Maar er is meer Limburgse inbreng daar in de Tour. Verschillende wielerploegen in de Tour de France hebben namelijk brood bij zich van bakkerij De Bisschopsmolen in Maastricht per ploeg. Betekent dat 300 kleine mini-bolletjes. Want ja, al die calorieën, moet ik zeggen, die vertrapt worden, die moeten natuurlijk ook weer binnenkomen. 300 kleine mini-bolletjes dus, 400 repen en 150 cakejes en vlaatjes. Frank van Eerde is de eigenaar van De Bisschopsmolen.
2: We zijn eerst begonnen met toen de tijd nog Rabobank. Nou, toen kreeg Rabobank met eruit een andere naam werd gegeven. En toen hebben we heel veel geleerd over de basis van voeding. En ondertussen doen we niet alleen die wielerploegen, doen we eigenlijk drie wielerploegen. En een van onze grootste fans is Wout van Aert. Dus die heeft ooit gezegd dat we het geluksmomentje van de dag zijn.
0: Ja, kijk eens, daar voldoen ze wel aan, volgens mij. Blijf trouwens ook even bij de culinaire zaken. Vandaag ook een verhaal waarin de term wegrestaurant wel heel letterlijk werd genomen. Want elke vrachtwagenchauffeur die kent wegrestaurant De Molshof. Wel, denk ik, ligt langs de N280 bij Kelpen-Oler. Maar na 183 jaar gaat het zogenaamde Bibolle, zo wordt het ook wel genoemd, dicht. Eigenaresse is Nelly.
3: Ja, omdat er geen opvolgers zijn die het over willen nemen.
4: De kingen willen het niet over nemen?
3: Nee, die willen dat niet.
4: En waarom niet?
3: Ja, die zeggen van, luister, moesten er altijd voor zijn.
5: Ik kom hier, denk ik, 65 jaar.
3: Hier kost je een pilsje, 2,75.
4: En vreugde voor dat wie vol, en, toen ik hier begon?
3: Wie begon, 30 cent.
5: Ik heb inderdaad hier mijn eerste pilsje voor 30 cent gedronken.
0: Ja. Oh jongens, vroeger toen alles beter was. Toen het water nog zuur was en seks nog vies. Ja, er komt dus een eentje aan het tijdperk door. Wegrestaurant De Molshof binnenkort verdwenen. En trouwens ging het vandaag over dag 2 van de Vierdaagse met de burgemeester van Bezel als senior radioverslaggever langs het parcours. Nordette, gisteren?
6: Ja, wij zijn gisteravond in Wiegen bij de feesten geweest. Dus niet in Nijmegen zelf, maar in mijn geboorteplaats Wiegen. Ja, reuze gezellig en die sfeer hier is goed. Redelijk op tijd naar bed, want vanochtend moesten we er weer vroeg uit. Mm. Maar dat heb je er dan graag voor over. Ja,
0: misschien dat er nog een beetje kopje naaien van Mergenvrug, de burgemeester. Slopende dagen dus verremd. Tot dusver het Limburgse nous. Nou hoeft niet voor Limburgse muziek. Met een heerlijk hemmend orgeltje.
1: Dit is

0: de weekend. Hier pas in het midden van de week. Maar goed, die woensdag zal waarschijnlijk een beetje voelen als zaterdag. Tenminste, mits het vakantie is.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ondertussen duiken wij ook even terug, heel wat jaren terug. De datum van vandaag staat de aanleiding voor. Heel wat jaren terug op net na 7:30 ochtends vond er namelijk een flinke aardbeving plaats. We gebeurde dan allemaal aan de Velbisbrug bij het Duitse dorp Altendorf, een paar kilometer ten oosten van onze provincie. Aardbeving had destijds een sterkte van 4,9 op de schaal van Richter. Een heel groot deel van Nederland was dat voelbaar. Maar in welk jaar?
2: Want het epicentrum van de beving lag dus bij Alsdorf. Vlak over de grens bij Kerkrade is dat. In de oostelijke Mijnstreek werd de schok dan ook het meest gevoeld.
3: Ik had hier zeker iets gevoeld. Ik zat dus zee.
2: En toen?
3: En mijn man die was met één kleintje onder. En die rende dus meteen naar buiten met kleintje. En eentje die lag nog in bed. En dus mijn man die rent naar binnen. En die was aan het schreeuwen. Haal die andere kleine naar buiten, naar buiten.
4: Ja, dus een beetje paniek.
3: Ja, vond ik wel. Want het waren van jaren geleden. Daar heb ik nog steeds de schrik van te pakken.
5: Ik was al wakker, ja. Was al aan bijt.
4: En toen?
5: Opeens begon het natuurlijk flink te rammelen. Maar het was net als een trein door het huis reed. Dus.
0: Of er een intercept die door de woonkamer kwam. Met de schrik vrijgekomen, want niet heel veel materiële schade. En een hintje zit je al een beetje in verstopt. Want de dame die daar net die zag, destijds flink te schrikken. Vanwege een aardbeving die zich eerder vuurde. Ja, dat kun je dus zo'n beetje als een hintje beschouwen. Maar in welk jaar speel je dit? Daar zullen we dus geen antwoord op krijgen. 2 duo-tickets, kun je misschien hier op veertickets... voor het Intramuros Festival in Kasteel Aldebiezen. Die liggen klaar.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord

0: Tiësto en Eva Max over de motto.
1: L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Toeters en bellen. Heel bombastisch, want het is tijd voor de ontknoping van de nieuwsquiz. Tenminste, hopelijk dan. Het ging over een aardbeving. Een aardbeving die zich voordeed ooit op een 22 juli, smijsvrug. Was nogal schrikken destijds.
2: Ja, op een balkon gerend. Ik durfde er niet meer in de woning rein. Ze hebben me erschrokken.
3: Wat dachten ze?
2: Ja, aardbeven, nou bestrijk je daar.
4: Een bewoner van Alsdorf, het epicentrum lag daar van de aardbeving.
0: Zo klonk het dus destijds op L1 Nieuws. Erik, goedenavond.
5: Goedenavond,
0: is
5: hallo.
0: Is dit de categorie verrug? Ik herinner het nog als de dag van gisteren.
5: Nou, het schoot me gewoon meteen te binnen, joh. Want ik word toen nog niet werkzaam door in de regio. In Orker. Dus toch omdat ik het net vergeten ben.
0: Oké, want het was rond de klok van 7:30, geloof ik, hè?
5: Rond 7:40 of wat worden, inderdaad. Rond 7:30, ja.
0: En je was toen al wel aan het werken?
5: Ik word toen nog niet altijd bezig, joh. Okay. 20 of 2.
0: Ja. En alles begon te schuddelen en iedereen in rep en roer, neem ik aan?
5: Nou, ik moet gaan zien. Ik heb dat helemaal net zo metgekregen. Ik stond in Orker toen nog niet in de fabriek. Ik weet wel dat ze door Noor op een gegeven moment nog allerlei machines aan gecontroleerd. Of ze net verschoven worden. Maar ik had het eerlijk gezegd niet zo richtig metgekregen.
0: Oké, okay. Ja, ging helemaal op in haar werk dan, neem ik aan.
5: Ik denk het wel, joh.
0: En we hoorden ze op zich dan Jortal, kregen dit al binnen.
6: 13 april 1992.
0: Ja, dat zachten veel mensen en dat snap je zo al. Ja. 1992, de grootste, heftigste aardbeving ooit in Nederland. Epicentrum was destijds gemunt, dus kunnen we helaas niet goed rekenen. Ja. Wanneer was jij aan het werk in Orker destijds, Erik?
5: Dat wordt 22 juli 2002.
6: Goed! Ja, dat vind ik goed. Ja, vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Bingo, we hebben het unaniem als goed antwoord bestempeld. Inderdaad, ja, 22 juli 2002. Dat was zo'n beetje de laatste hevige aardbeving die we voor de kiezer hebben gekregen. Ongewezen vertellen doet het nog zo gewoon gebeuren natuurlijk. Ik ben al wel benauwd. Ja, dat heeft wel verband met de datum van vandaag, 22 juli. Zit je in een vakantie, is je op vakantie geweest? Of is het wel bekende altijd dezelfde die iemand te werken?
5: Ja, ik zit in de laatste categorie, dus ik ben nog helemaal aan het werken. Overal werk is gewoon vijf, dan mag ik ook het gewoon genieten.
0: Oh, dat doort nog even. Beschouw het wel als een voordeel in de zin van dadelijk is iedereen terug en dan heb je het nog te goed? Of is het toch met loer in de school naar het werk nou dan?
5: Nee. Iedere dag met heel veel plezier werk.
0: Ah, dat scheelt je. Wat voor werk doe je, als ik vroeg me?
5: Ik werk voor de grootste frisdranken onderneming ter wereld. Die mooie rode met dat kerst.
0: Ja, die de kerstman ook een klimtje hebben.
5: Precies, die ja.
0: Heb je toevallig rechtstreeks contact met de kerstman via dat bedrijf? Want dan zou ik wel eens in de radio uitzending willen spreken.
5: Ja, dan moet ik eens even kijken. Dan moet ik eens een keer kijken of ik dat kan regelen.
0: Ja, dat is misschien bedrijfsgeheim en zo. Erik, 2 duo tickets, dus in totaal 4 tickets voor het Intramuros Festival in Kasteel Aldebize. Kom uw kant op. Succes toch even met de laatste loodjes, laatste 5 weken voor de vakantie dan.
5: Dankjewel.
0: En een fijne avond. Groetjes.
5: Merci.
0: Hoi.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
3: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
4: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
3: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
12: We zijn het tijdstip van 6:30 voorbij. Zo meteen wat betreft de muziek. Ja, staat er wel een pareltje klaar hoor. Ik kan een klein tipje van de sluier oplichten. Heel klein.
13: Can't touch this.
12: Ah, dan heb je toch wel een vermoeden denken. Eerst treinbaan voor het laatste Limburgse nieuws.
14: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 32-jarige man uit Bijlveld moet de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Hij maakte 1,5 jaar lang misbruik van haar. Het begon toen ze 14 was. Het meisje werkte voor de man en paste ook op zijn kind. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer begin dit jaar als vermist werd opgegeven en werd gevonden in de werkbus van de man uit Bijlveld. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. 2 fractieleden zijn opgestapt uit de BBB-fractie in het Limburgs parlement. René Fransen sluit zich aan bij Forum voor Democratie en John Huizing gaat verder als onafhankelijk statenlid. Politiek verslaggever Jos van den Broek.
15: De BBB in Limburg begon 3 jaar geleden nog met 10 zetels in de Staten. Eentje splitste zich eerder af en begon de nieuwe partij Oost-Limburg. 2 anderen stappen nu op. René Fransen uit Gulpen en statenlid John Huizing uit Weert. Beide hadden grote moeite met de onlangs vastgestelde provinciale omgevingsvisie. Daarin staan grote beperkingen voor agrariërs in het landelijk gebied.
14: Het betekent ook dat de huidige coalitie van BBB, CDA, VVD en SP geen meerderheid meer heeft. In Kerkrade heeft de politie vanmiddag 3 inzittenden van een auto gearresteerd vanwege een vuurwapen. De politie was getipt over het wapen. Agenten wisten de auto na een korte achtervolging aan de kant te zetten in de Bosveldstraat. Vanwege het risico werd de auto met extra veiligheidsmaatregelen benaderd. Er werd inderdaad een vuurwapen gevonden. De 3 zijn naar het bureau gebracht om te worden verhoord. De schade door de brand in de binnenstad van Roermond is beperkt gebleven tot de stadsvilla, waar het vuur gisteren in het dak ontstond. Dergelijke branden kunnen zich in oude binnensteden snel verspreiden, maar dat wist de brandweer te voorkomen. De schade in de stadsvilla is aanzienlijk door het vuur zelf, maar ook door het bluswater. Toch is de eigenaar vooral dankbaar.
13: Maar die 6 mensen hebben ons aangeboden om te blijven slapen vanavond bij hen. Ja. Eten en drinken, ja, dat is geweldig. Dank aan de brandweermensen, aan de politie en alle omwonenden en gemeenschap die ons hartverwarmend heeft ondersteund.
14: En sport, voetbal? Trainer Pepijn Leinders komt mogelijk in dienst bij de Duitse Voetbalbond. Hij zou daar worden herenigd met Jürgen Klopp, die hoofdtrainer van het Duitse elftal wordt en Leinders als assistent wil. Dat meldde Duitse media. De twee werkten jarenlang met veel succes samen bij Liverpool. De 43-jarige in Broekhuizen geboren Leinders werkte afgelopen seizoen bij Manchester City als assistent-trainer. Het weer bewolkt en maximaal 21 graden. Geleidelijk meer wind en in de avond opklaringen. In de nacht vrijwel overal droog. Het wordt 12 tot 14 graden. Morgen op een buitje na droog en maximaal 23 graden. Touch this. Can't touch this.

0: legendarische plaat, blijft ze toch wel. MC Hammer met Hammer Time. You can't touch this. Ben je alleen vandaag midden in het festivalseizoen natuurlijk. Tomorrowland, het eerste weekend is al voorbij. Het komende weekend gaan ze het dan nog eens dunnetjes over doen. Want het duurt nogal lang. Niet één weekend, maar twee weekenden vindt het plaats. En een Limburgse artiest mocht er ook plaatsnemen achter de draaitafel. DJ Otto Wunderbar. Klinkt niet per se Limburgs, maar is het toch zeker weten wel. Want het gaat over Sonny Cornette. Ja, hij is dat de alter ego Otto Wunderbar. En hij maakt zich dus op voor een nieuw hoogtepunt in zijn carrière. De man uit Venlo treedt namelijk voor de derde keer alweer op tijdens Tomorrowland. Dat zit dan toch wel te boeken als het grootste dancefestival ter wereld. In totaal komen er zo'n 400.000 mensen. En de eerste keer dat er stond, dat weet zich nog wel goed voor de geest halen.
1: Ja, we gingen daar toch met een bepaalde spanning naartoe. En dan is het een soort van Champions League finale die je gaat spelen. Geen idee hoe dat is, maar ik denk dat het zo ongeveer voelt. En ja, het was daar zo ontzettend druk en zo vol. En alle nationaliteiten bij elkaar. Dat ja, het bizar was wat daar toen destijds gebeurde. Ja, eigenlijk twee weekenden achter elkaar.
0: Dat is wel een momentje inderdaad. Nee, een kleine 500.000 mensen dus toch richting Tomorrowland ieder jaar. En dan eigenlijk heel wat verder naast stond, kunnen we wel stellen. Uit binnen- en buitenland wel te verstaan. En zeker de mensen van ver weg, die kun je op een leuke manier verrassen, weet je, Sonny.
1: Dat je op een dancefestival een houten blokket hebt staan met apres-ski-sferen, pullen bier en dat. Ja, dat is natuurlijk uniek. En als jij met alle respect vanuit Zuid-Amerika een ticket koopt om naar zo'n festival te gaan, en je komt daar per ongeluk bij uit. Ja, dan zou ik denk ik ook wel even blijven hangen om te kijken van, wat is dit? Want een houten blokhut, een berghut, ja, dat kennen ze daar natuurlijk niet.
2: Nee, de Brazilianen en Argentijnen zullen dat best bijzonder vinden.
1: Nee, ja, dat zal weinig samba zijn, denk ik.
0: Dat zal dat niet heel flink vertegenwoordigd zijn, inderdaad. Komende vrijdag overmorgen, dan staat er dus weer Otto Wunderbar, alias Sonny, op Tomorrowland. Oud Venlo. En trouwens, nog een andere artiest die daar staat.
3: Dit is L.A.
4: When I met you in the summer
0: is Calvin Harris.
4: To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Ah, geen complimenten die door John Bon Jovi worden uitgedeeld je net. You give love a bad name, he net op de Wonzig en Ovens. De Wonzig, schijnbaar, de boek zit wat betreft Nijmeegse Vierdaagse als belagen dag. Zoog net namelijk een persbericht voorbij komen van u, het Rode Kruis. Met de titel Blarendag doet zijn naam eer aan. Ik heb wel eens eerder verhalen van gehuurd. Mensen die daar op de EHBO terechtkomen met echt een stuk of acht van die flinke bloren door. En dan moet je nog een paar dagen natuurlijk. Hè. Trouwens, mijn vrug in de L1 ochtendshow. Natuurlijk ook weer het perspectief van onder andere de Bezeldse burgemeester. Want hij is een beetje radiocorrespondent van dienst tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Maar ook lopers Ingrid Bruggelmans, Mark van Dijk, Peter Meijer. Geef ook eens een beetje een inkijkje wie dit het dan giert. En waarschijnlijk ook wel antwoord op de vraag wie voor blores u onderhand bezitten. Misschien net zo ondertussen al doorgeprikt in de kant.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Belfeld moet de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Het slachtoffer werkte voor hem en paste ook op zijn kind. Twee leden van de BBB-fractie in het Limburgs parlement hebben de fractie verlaten. Daardoor verliest de coalitie haar meerderheid. En in Kerkrade heeft de politie vanmiddag 3 inzittenden van een auto gearresteerd vanwege een vuurwapen dat in de auto werd gevonden.
3: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
4: Door Albegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg.

Zing met mij een lied, een melodie. Kom, zing met mij een lied, vol harmonie. Ja, zing met mij een lied.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

1.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in

mij in de problemen kwam bij Ameland, was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 watlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3

worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren...